0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen de afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost, 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Come together.

Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik me van.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen de afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost, 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat twee schepen in de straat van Hormuz hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen de afrit Haarlem-Zuid en Beverwijk-Oost 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. De rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM. En 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg, het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart. Mijn naam is Pastor Eddy met het programma Hoop en Leven. En we zijn ingeschakeld hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, ether 107.9 FM. Of u die luistert via radiomart.nl. Dat de Heere God u zegent en dat zijn vrede en kracht over u heen zal komen. Om u te helpen, om u te ondersteunen, u die net wakker bent geworden en u bent zich aan het voorbereiden. Of u die ligt op bed en u luistert vanuit gewoon eventjes op uw bed nog even bijkomen. Heel goed. Blijf zeker luisteren, want de boodschap die we vandaag zullen geven zal u versterken. En aan het eind van het programma gaan wij ook het water zegenen. Ja, zodat wanneer wij zullen drinken van het water, dat Gods macht u zal aanraken. Het zal de middelpunt zijn tussen wat wij nodig hebben en wat wij geloven dat God aan ons kan geven. En we gaan ook zometeen eventjes een levensverhaal horen van een persoon die werd gezegend. En wij laten u deze levensverhalen horen om te laten zien dat het mogelijk is om gelukkig te zijn. Misschien bent u op zoek naar geluk op zoveel plekken en u heeft het nog niet gevonden. Laat me zo zeggen, stop met zoeken. U heeft het gevonden. Blijf zeker luisteren, zodat u zult weten wat deze persoon heeft gedaan en wat wij moeten doen om gezegend en om hersteld te kunnen worden. Heeft u een persoonlijke strijd? Bent u nu op dit moment aan het gaan door een persoonlijke strijd? Dan wil ik u laten weten dat u kunt uw situatie of uw naam aan ons doorgeven, zodat wij voor u kunnen bidden. En dat kunt u doen door onze telefoonnummer. Dat is 0682906638. Ik herhaal 0682906638. Dat is onze WhatsApp-nummer van de kerk. En daar kunt u dan een bericht sturen, zodat wij voor u zullen bidden. Misschien voor een familielid. Of misschien gaat het door een andere strijd heen. Of misschien wilt u zelfs informatie over de kerk. Dan kunt u alleen maar sturen info naar dit nummer. En wij gaan u dan alle informatie toesturen. Goed, we gaan nu luisteren naar dit hele mooie lied. En we komen zo meteen terug hier op Radio Mart.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vierde vriendin. U die luistert naar het programma Hoop en Leven hier op Radio Mart. Wij gaan u laten horen nu een verhaal van een persoon die werd ondersteund. En soms zijn wij op zoek naar bepaalde dingen en weten wij niet precies wat wij moeten doen om die innerlijke vrede, die rust, die kracht te ontvangen. En dan worden wij een beetje radeloos. Maar God, hij staat beschikbaar om ons te helpen en ons te ondersteunen. Luister naar dit levensverhaal en we komen zo terug bij u.
2: Ik ben Toju. En voordat ik naar de kerk kwam, was ik iemand die zijn volledige eigen waarde in het werk stopte. Met als gevolg dat het werk over mij heerste. Ik was wel goed in mijn werk, maar doordat je werk zo'n plaats geeft in je leven, zorgt het ervoor dat je heel krampachtig wordt. Je wordt er niet beter van. Zelfs als het gezegde geldt tussen een goede knecht maar een slechte meester, zo ook met mijn carrière. Het diende mij niet. Ik was meer mijn carrière aan het dienen. En op een gegeven moment zag ik iemand posten op Facebook over de universele kerk. En het sprak me aan, dus ik besloot om er naartoe te gaan. Ik ging naar de zondagdiensten en merkte dat de diensten echt tot me spraken. Het was alsof God me direct advies aan het geven was voor wat er die week zou komen. Vervolgens ging ik ook naar de vrijdagdiensten, de diensten van bevrijding en van problemen. Want ik merkte dat het toch wel een diep probleem was. En ik merkte dat ik daar mezelf gewoon geestelijk kon reinigen. Dat had een diepe invloed op me. Dusdanig dat ik mijn eigen waarde niet meer plaatste in mijn werk. Het is niet meer mijn werk wat mij mijn eigen waarde geeft, maar wie ik ben in Jezus Christus. Wie ik ben in het geloof. Met als gevolg dat ik mijn werk een heel stuk beter kan doen. Ik heb veel meer verantwoordelijkheden gekregen, projecten opgepakt. Dingen die ik eerder nooit zou hebben gedaan. Terwijl nu ik dat makkelijker op kan pakken. Omdat ik mijn leven en vooral mijn werk in Gods handen heb geplaatst. En God mij heeft bevrijd van die innerlijke strijd. Ik kan het iedereen aanraden om naar de diensten van de universele kerk te gaan. Maar nog veel meer om de problemen die je doormaakt in de handen van God te zetten. Hij is het die ons heeft geschapen. Hij is het die vandaag, morgen en gisteren kent. Dus dat is de persoon met wie je het plan dat je hebt het beste kan bespreken. In wiens handen je je problemen het beste kan plaatsen. Dat wil ik aan anderen meegeven om te doen.
1: U ziet hier een verhaal van een jonge man die op zoek was naar datgene wat goed paste bij hem, maar het nog steeds niet de juiste voldoening bracht. Totdat hij het geloof leerde kennen waar hij nu zelfs, waar hij vast zat. Hij begon los te gaan en hij begon dingen te bereiken wat hij altijd wilde, maar het niet ging. En misschien bent u aan het luisteren en is uw situatie ook hetzelfde. U wilt iets, zien, hè, en u strijdt daarvoor, maar er komt niet de resultaat dat u wilt. U wilt strijden om iets te herstellen, of u wilt graag een stabiliteit zien, een stabiele leven hebben. Misschien niet echt dat alle luxe enzovoorts, maar gewoon een normale, stabiele leven. Maar zelfs daarin zoekt u deze rust en vrede. Het gaat niet om de fysieke dingen, omdat soms hebben wij dat, heeft de persoon de fysieke middelen en de persoon is voorspoedig enzovoorts, maar loopt met een leegte, een verdriet, een gebrek aan vrede en heeft geen hoop. En dat weerhoudt de persoon om andere dingen te zien. Daarom ziet u hier, hier in het woord van God, ik wil het samen met u lezen in Romeinen 5, zegt zo 1. Wij dan gerechtvaardig uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Dus hier laat zien dat wij worden dan gerechtvaardigd door het geloof, waarbij wij vrede kunnen hebben bij Hem. Ja, wanneer wij dat bij Hem zoeken. En niet alleen maar de vrede. Hier zegt Dana zo verder. Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid God. Dus het laat ook zien dat wij de vrede kunnen bereiken door Hem. Hè. En daarom elke zondag bidden wij in de kerk, bidden wij voor deze innerlijke vrede. Maar hier laat ook zien dat door het geloof voor datgene van wat Hij heeft beloofd, dat wij kunnen hebben. Dus als we praten over gezondheid, als we praten over de stabiliteit financieel, in het financiële leven, voor uw gezin, voor alle andere gebieden. God, Hij wilt u daarin helpen en Hij wilt dat aan u geven. Alleen natuurlijk, het zijn wij die gerechtvaardigd worden door dat geloof. En wij krijgen vrede daardoor. Wanneer wij dat vasthouden en we zeggen nee, ik ga strijden voor deze beloftes, ik ga strijden voor deze transformatie. En zoals Tojo hier was aan het vertellen, dat hoe hij Gods macht begon te zoeken en wat voor effect heeft dat gehad op zijn leven. Zijn leven is nu stabieler, hij heeft vrede, hij heeft zijn liefde en het gaat zomaar door. En niet alleen maar het verhaal van Tojo, maar als wij luisteren naar het verhaal van vele anderen die wij luisteren elke dag hier op Radio Mart, dan ziet u dat deze mensen door dat geloof, het levend geloof, hebben de resultaat gezien. Dus dat houdt in dat wij, u, mijn vriend en vriendin, wanneer u hetzelfde zou doen, dat u ook zou kunnen ervaren Gods macht in uw eigen leven. En wilt u dat hebben, dan neem deze stap van geloof en wees samen met ons. Wees samen met ons in de kerk, zodat Gods macht geopenbaard zal worden. En u zou precies kunnen zien wat u nodig heeft in uw binnenste. Goed, wij gaan zo bidden. Bidden, vragen aan God om te zegenen. Maar mijn vrienden en vriendin, voordat wij ons zullen voorbereiden om te bidden. Wat is uw situatie? Wat zijn uw moeilijkheden? Wat zijn uw uitdagingen? Hier laat zien dat door het geloof u dat probleem kan overwinnen. U die moeilijkheden zou kunnen overwinnen. U zult overhand hebben over het probleem door dat geloof. Pas op, maar ik heb geen kracht. Alles wat ik probeer gaat fout. Dan doe het niet alleen. Daarvoor zijn wij als kerk klaar om u daaronder te steunen. Zoals wij de mensen die al aan het komen zijn aan het steunen zijn. Mensen die, we hebben verschillende mensen van Radio Mart die ook zijn beginnen te komen. En ze zijn al deze vrede aan het persoonlijk aan het ervaren. Ze zijn door het geloof aan het leren hoe zij hun problemen en dagelijkse strijden, uitdagingen, innerlijke conflicten kunnen overwinnen. En zo geloven wij dat het ook hetzelfde met u kan gebeuren. Wilt u meer informatie hierover, dan blijf zeker luisteren. Zometeen, we gaan nu eerst bidden, zodat ik daarover ga praten. Ik wil eerst dat u vrede, deze rust zal ontvangen van God. En natuurlijk wat wij doen hier in dit programma is een kort gebed. een kort gebed. Maar als deze gebed u goed doet, moet u nagaan als wij u leren hoe dat geloof werkt. Veel meer gaat u zien en veel meer gaat u kunnen gaat u kunnen sterker worden in alles. Goed, laten we nu ons gaan voorbereiden voor het gebed. U kunt uw glas water nemen bij de hand of zet eventjes dicht bij de radio, want wij gaan met God praten.
3: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader, op dit moment kom ik samen met deze mensen, Heer, in uw naam, in de naam van de Heer Jezus Christus, om u te vragen voor een ieder, voor de namen die we hebben gekregen, voor de moeilijkheden die zij hebben gepresenteerd. Mensen, mijn heren, die voordat zij gaan werken, wilden eventjes samen met ons bidden. Vragen u voor de begeleiding. Misschien heeft deze persoon zoveel belangrijke dingen om te doen vandaag. Misschien is er een situatie dat de persoon moet oplossen. De persoon weet nog niet eens hoe of wat. Maar mijn heren, ik wil u vragen, help deze persoon. Breng vrede, breng begeleiding, breng kracht. Zodat, mijn heren, door dit geloof deze persoon compleet vrij kan worden. Maak deze persoon vrij van deze innerlijke strijd, innerlijke conflicten. Maak deze persoon vrij van deze angsten. Mijn Heer, maak deze persoon vrij van deze zware last. Mijn Heer, deze persoon draagt misschien al weken, al maanden. Misschien is er een situatie in de familie, mijn Heer, die zich elke keer meer aan het escaleren is. En de persoon weet nog niet eens waar we moeten beginnen. Heren, onze familie leggen wij in uw handen, omdat wij weten in datgene van wat u kan doen. In Jezus Christus naam. Daarom, o Heilige Geest, werk. Maak vrij. Maak deze persoon vrij. Mijn Heer, haal weg, mijn Heer, dat verdriet. Haal weg, mijn Heer, die teleurstelling. Haal weg, mijn Heer, dat negativiteit dat is op de schouders van deze persoon. Zodat deze persoon rust kan ontvangen, kracht kan ontvangen. En wanneer deze mensen zullen drinken van het water, mijn Heer, dat uw grootheid, mijn Heer, over het leven van deze persoon zal komen. Waarbij, mijn Heer, deze persoon deze rust en kracht zal kunnen hebben om door te kunnen gaan. Gefocust op datgene van wat wij weten dat u zou kunnen doen. En door kunnen gaan. In de naam van de Heer Jezus Christus. Mijn vriend en vriendin wordt nu aangeraakt door God. En hij versterkt u. Hij zegent uw water. Zodat wanneer u zou drinken, er een complete verandering zal plaatsvinden. Stap voor stap. Mijn Heer, dat elke dag, mijn Heer, dat wij samen bidden, deze persoon zich beter zal voelen, sterker zal voelen. In Jezus Christus naam, zo stellen wij vast. Wees gezegend, wees vrij. En alle negativiteiten, zij zijn nu weg. Haal die weg uit het leven van deze mensen. In Jezus naam. En laat, mijn Heer, en bezoek elke persoon waar ze ook zijn. Thuis, onderweg, mijn Heer, in een verzorgingstehuis. Misschien, mijn Heer, geeft niemand om deze persoon. Maar u raakt deze persoon nu aan, daar waar deze persoon is. In Jezus Christus naam, ontvang vrede, kracht en herstelling. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink van het water. In Jezus naam.

Haal diep adem. Zeg amen. Goed. Mijn vriend en vriendin, heb het geloof dat God u heeft gezegend. Heb het geloof dat hij deze vrede en kracht aan u heeft gegeven. Nu dient u wat we hebben gebeden, daarin te geloven. Dat God, hij uw gebed heeft gehoord en hij u gaat helpen vandaag. Misschien zegt u persoon maar, Ed, ik zit nu echt in een zware storm. Nou, vertrouw op hem. Hij gaat u daar doorheen helpen. En wij hebben gebeden, vertrouw daarop. Natuurlijk, is het dan niet dat alle problemen weg zijn gegaan? Was dat maar waar? Hè? Dat alle problemen direct weg zou gaan. Hè? Wij leven in een wereld vol met problemen. Maar hij zegt dat wij sterk moeten blijven, want hij heeft deze wereld ook overwonnen. Dus met hem kunnen wij dat zeker aan. En als u daarin gelooft en dat meer wilt weten, daarom hebben wij ook de diensten vandaar, dus waar we natuurlijk ook meer uitleggen. Wilt u meer informatie, dan kunt u gaan naar onze website ukgr.nl. We zijn gevestigd in Amsterdam-Oost aan de Borneostraat nummer 40. Borneostraat nummer 40, vlak nabij Javaplein. Daar kunt u uitstappen met bus 22 of bus 65. Of bij de Muiderpoortstation of aan de voorkant van de kerk. Daar hebben we Zeeburgerdijk. Daar stopt tram 7 of tram 14. Goed, voor meer informatie kunt u ook ons een bericht sturen naar 0682 906638. En als u dan stuurt info naar dit nummer, dan sturen we u de schema en de informatie over de kerk, zodat u een beetje weet wat u kunt verwachten en waar wij mee u kunnen helpen. Goed, nou, morgen zijn we weer hier terug hier om naar het nieuws van 7 uur. Maar zoals u weet, elke dinsdagavond hebben wij een speciale dienst van 7 tot 8, max tot 8 uur. Daar bij de kerkcentrum De Nieuwe Stad, Luthielieplein nummer 11, waar wij zullen bidden in uw voordeel en voor u, voor uw familie. Woont u in de buurt of wilt u langskomen? U bent van harte welkom. En bij de Luthielieplein nummer 11, het is de kerkcentrum De Nieuwe Stad. Als u het kent en u heeft een uurtje, dan kom, neem die uurtje. Het wordt max een uurtje, is minder zelfs. Maar waar we voor u bidden en God vragen voor deze ondersteuning. Goed, nou, we zijn aan het eind gekomen van deze programma van vandaag. Morgen zullen wij weer hier zijn op radiomart.nl. En ik geloof dat deze zegen van God ook met u zal zijn. Ik wens iedereen een hele gezegende dag. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En wij spreken elkaar gauw. God zegent u.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Een hele goede morgen, beste luisteraars. Het is vandaag 14 juli 2026. Dit is Start met Bart. Tot rond de klok van 9 uur. Het is nu 5 minuten over 7:30.

they spell.

de Zingzalm op 1 tot rond de klok van 9 uur. Dit is Start met Mart. En natuurlijk Payback van James Brown, Mr. James Brown. Vandaag 14 juli 2026. Ja, er was ook een schietpartij in Kraaienest. Rond de klok van 10 uur heb ik begrepen van een paar andere kennissen van me. Ik weet niet of dat klopt. Er vloog toen een traumahelikopter over de flat Kruidberg heen. Misschien weten de luisteraars natuurlijk wat er precies aan de hand is. Een schietpartij, heb ik begrepen. Maar goed, ook andere. We hebben nog natuurlijk ook wat fijne nieuws, want N-Folk gaat optreden op 17 juli 2026. Ja, natuurlijk kennen we hun met de hits in de jaren 90, want folk wereldwijd door hun krachtige zang en strakke harmonieën. Ze groeien uit tot een van de grootste R&B-meisjesgroepen ooit en zetten een nieuwe standaard binnen in het genre. Met de hits als Hold On en Free Your Mind en Don't Let Go bouwden ze een repertoire op dat vandaag de dag nog overal gedraaid wordt. Hun album Funky Divas werd een klassieker en bevestigde hun status in de muziekgeschiedenis. Op Kwaku zetten ze een krachtige live show neer, vol herkenning, energie en R&B-klassiekers die iedereen kent. En daarom, bij deze ga ik het nummer draaien van You're Never Gonna Get It. Back to the 90s. En zometeen gaan we dus naar het nieuws toe en de headlines van vandaag. We zien ze mee tot rond de klok van 9 uur. Dit is Start met Mart. Mijn naam is Roger, als u nu bent afgestemd. Goedemorgen.

Ja, ze zijn er dus vanaf 17 juli 2026 op het Kwaku-terrein op de Nelson Mandela Park. Luister naar een hele mooie Back to the 90s hits. En we gaan eventjes naar de headlines toe van vandaag.

beginnen gaan we dus naar het nieuws toe van gisteren en vandaag. En het allerlaatste nieuws. Want het derde aanval op rij, aanval tussen VS en Iran. Iran en de VS hebben de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM, zegt dat in het opdracht van de president is begonnen met het bestoken van de doelen in Iran. We doen vannacht een grote aanval, zei Trump daarover. Deze aanvallen zijn volgens het leger van de VS bedoeld om de aanvallen van Iran op onschuldige burgers en commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz te verminderen. Eerder op de dag zei Trump tegen dat Iran weer hard geraakt zal worden en dat aanvallen te maken hebben met de straat van Hormuz. In een interview stelde hij ook in het leger van de Piksaksberg nadat nucleaire complex Natanz gaat uitschakelen. We hebben natuurlijk ook ander nieuws, want Hongaarse parlement stemt voor afzetting president en Orbán vertrouwelings Szijjártó. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetwijziging waarmee president Szijjártó kan worden afgezet. 139 parlementaire stemden voor de wijziging en 6 tegen. De partij van de voormalige premier boycotte de stemming. Kort ander nieuws. Stadsbus geraakt bij een schietpartij in Rotterdam. Bij een schietpartij in Rotterdam is een man gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekende verwonding naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en ook is een ruit van een lijnbus door de kogel geraakt. Het schietincident gebeurde rond 19 uur in de wijk Feyenoord. De verdachte, een man, is bij zijn aanhouding getaserd, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat er aan de schietpartij vooraf ging. Er lagen volgens de regionale omroep Rijnmond meerdere hulsen op straat. De woordvoerder van het Rotterdamse vervoersbedrijf RET zegt tegen Rijnmond: toen de bus geraakt werd, er zo'n 10 mensen in zaten. Ze zaten achterin, maar er is niemand gewond geraakt. Ook de buschauffeurs bleef ongedeerd. We gaan kort naar ander nieuws toe. Advies in Brussel verbiedt social media voor kinderen onder de 13 jaar. De Europese Commissie moet het zelfstandig gebruik van social media voor kinderen onder de 13 jaar verbieden. Dat schrijft een commissie zelfs in het leven geroepen en het adviescommissie. De onderzoekers presenteerden vandaag een ruim 100 pagina's tellend rapport over de invloed van social media op kinderen. De Europese Commissie komt na de zomer met een voorstel om het gebruik van social media voor kinderen te beperken. Misschien ook een idee in Nederland. Ja, wat vinden de luisteraars ervan? Mogen ze zometeen reageren vanaf 8:30 met het programma, uw rubriek Wat is uw nieuws? We gaan naar het laatste nieuws toe. Canadese modemagnaat Nygaard opnieuw veroordeeld voor seksueel geweld. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. Hij had eind jaren 90 een 18-jarige vrouw meegelokt naar zijn penthouse en haar vervolgens opgesloten in de slaapkamer waar hij de vrouw misbruikte. De jonge vrouw die hij misbruikte wilde model worden en modemagnaat had beloofd dat hij haar daarbij zou helpen. Nygaard, 84 jaar, is opgericht voor Nygaard International. De modebedrijf waarna hij tientallen jaren leiding gaf. In 2020 stopte hij als bestuurszitter kort voordat het failliet ging. Dat waren de headlines van vandaag. We zullen verder doordenderen met de volgende hits. En dat is natuurlijk van Euromix met It's Alright, Baby's Coming Back. Met It's Alright, Baby's Coming Back.

Ja, ik vind het een van zijn mooiste nummers. Let the music play. Mr. Barry White. En we zullen verder gaan met het laatste nummer van het laatste uur. En zometeen gaan we naar de tweede uur toe. Felicitatie, u groet. En tot slot om 20:30. Wat is er nieuws? Rubriek. En we gaan naar het laatste nummer toe. De Miami Sound. Uiteraard van Gloria Estefan. Beppo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp naast de kringloopwinkel in het huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard te zullen optreden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er wordt er al dagen eentje onder Parijs. Het weer, droog en overwegend zonnig, bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind, wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party. In Pedal Venue is the place. Floraweg 198, Amsterdam Noord. Van 8 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend is het feesten met big time. Featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
3: De vrouw doet het beter dan de man.
2: Verder in de feest line-up, Corona Band. Sabaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Sitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
4: VIP available.
2: Imperial Venue is the place for the big time. 20 jaar alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
5: Dat die leasing.
6: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
7: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prism BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prism BV, aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Langehorst 100 3085 HR te Rotterdam. Gelegenheid om afscheid te nemen is om 9:30. Om 11:00 aanvang van de afscheidsdienst en om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 14:00. De afsluiting zal zijn om 15:00. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Langehorst 100 3085 HR te Rotterdam. Om 9:30 is er gelegenheid om afscheid te nemen. Om 11:00 aanvang van de afscheidsdienst. Om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 14:00. De afsluiting zal plaatsvinden om 15:00. Radio Mart condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte in deze droevige tijd.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: dat is natuurlijk 020-471-4291. Voor de mensen die vandaag jarig zijn, van harte gefeliciteerd. En voor de mensen die hun dierbaren hebben verloren, wens ik ze heel veel sterkte toe. En voor de mensen die ziek zijn, heel veel kracht. En natuurlijk ook een snelle beterschap toegewenst. Ook doe ik Lilian Deekman ook heel veel beterschap toe. Ik kom een keertje langs. Hopelijk dat het wel weer goed met je gaat. 020-471-4291. Ik hoop dat het ook met mevrouw Vrieden goed gaat. Goedemorgen. 020-471-4291. En gisteren had ik dus ook Tanya Jadnanal Singh bij de Boenelaan ontmoet. Ze was op de fiets. En plotseling zag ze mij toen en groeten we elkaar even. Ik liep op de stoep. Gewoon een wandeling maken rond de Boenelaan. En lopen is natuurlijk gezond. Om je eventjes te ontspannen. Het is nu 14 minuten over 8 en we gaan naar de eerste beller toe. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen meneer Rocher met LIR. Blij dat u er weer bent hoor.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb weer genoten van uw programma. Ik bel even om een paar mensen te groeten, te feliciteren, te condoleren. Ik begin met de familie van de heer Boetsi. Die wil ik condoleren. Radio Frimangrong en ook Shirley, mevrouw Shirley, waarmee hij samen het programma maakte. Ik wens ze allemaal heel veel kracht. En dan doe ik de groeten aan meneer Saruko, schatje, hoe gaat het met u? Meneer Frank Riton, mevrouw Carmen Beef, hoe gaat het, Gudo? Mevrouw Elfriede van Engel, welkom back, schat. Ik ben blij uw stem te horen. Nana Ohema, ze geniet van het leven. Die vrouw ziet er altijd zo goed uit, hoor, jong. Hortans of Fami Gudo, Nana Brewa, liefheb Fafio. En dan wil ik twee mensen alvast feliciteren. Nou, de ene dan. Twee bijzondere mannen, die zijn binnenkort jaren. Meneer Levin, Ivan Levin, van Radio de Levin. Die wordt morgen jaren, 15 juli. En Franklin Exdon, die is 16 juli jaren. Maar ik wil alvast meneer Levin, Ivan Levin, ik wens hem alle goeds. En meneer Levin, blijf zoals u bent. U doet het heel goed. En ook een beetje geld, want dat hoort erbij. Maar bovenal goede gezondheid voor u, meneer Levin. Ivan Levin. En zus Bertien, uw kleindochter, die is jarig geweest. Alsnog van harte gefeliciteerd. En met uw kleindochter en mevrouw Lilian Deekman ook. Ik hoop dat het goed gaat met u. En ik denk dat ik niemand meer ben vergeten. De rest, iedereen. Mm-hmm. En een fijne uitzending hoor, meneer Rocher.
0: Dank u wel, mevrouw L.I.R. Fijne dag alvast toegewenst.
1: Dank u wel, hoor. Dag.
0: Fijne dag, dag. 020-471-4291. De lijnen staan open. U kunt uw dierbaren en natuurlijk ook uw familie feliciteren. Of misschien nog wel een leuke groet. Om iemand in het zonnetje te plaatsen of een hart onder de riem te steken. 020-471-4291. Ook zelf te ontvangen via de TuneIn-app. Dat kunt u via de Google Play Store of via de App Store downloaden voor de mensen die iPhone hebben. En TuneIn, dat schrijf je natuurlijk T-U-N. E van Eduard en de I van Ingrid en N van Nico. TuneIn Radio. En daar zijn wij dus wereldwijd te ontvangen. En uiteraard via radiomart.nl. We gaan naar de volgende beller. Goedemorgen, je bent in de uitzending. Goedemorgen. We gaan naar de volgende beller. Goedemorgen, je bent in de uitzending.
2: En met mij en Rosé.
0: Dag Edje, goedemorgen.
2: Ed Bakbord aan de lijn, Edje met Poerig.
0: Ja.
2: Ja, ik ben blij met jou dat je terug bent op de radio.
0: Zeker.
2: Heel lang meneer in het voeren, maar ik was ook een beetje druk met de activiteiten.
0: Mm-hmm.
2: Maar vanaf 1 juni activiteiten ben je niet te zoveel op de radio. Mm-hmm. Maar ik ben er vandaag.
0: Ja, toch? Zeker.
2: En we zijn symbolisch jarig, toch? Met mooi weer.
0: Inderdaad.
2: Dat was Johan D. Mooi weer. Ik had het met mijn schaad D. Mijn breedje. Goedemorgen iedereen die op luisteren heeft bij de Radio Maat. En je mag meteen baren over die LSC. Want de naam deed de heren en de naam misschien met de baren. Ik kon dat maar niet zeggen. Ik had het met mijn schaad D. Weet je, Simi, ik had het met je schaad D toe. Ja, dus dat we met goed passeren lagen wat aan. Weer mooi die dag.
0: Zeker.
2: En we gaan vanuit van de, we gaan naar de zwembad, strand en sporten. Zo wat we gaan doen iedereen. Ja, want meer te maken bij haar, meer te staan niet doen. Maar goed, en, ik wil iedereen groeten. En ik wil nu aan denken, maar hoe gaat het met jou? Sterkte, beterschap. Mijn heet dat ik ook knap op met mijn breedje. Mooi zo. Ja, ik wil feliciteren meneer Sordam, die 100 jaar is gaan worden. Hé, maar zo, wat patraan allemaal. Dat is jouw boendeek, 100 jaar. Meneer Sordam, gefeliciteerd. Met je mooie 100 jaar, hoor. Oké, met de wind erbij, met de man bij, maar we versteren je alsnog. En wat een kwakko, ben je niet bezig, toch kwakko? Die zou je toch, dus daar heb je heel erg bij daar binnen, daar kan je niet bij te komen. Want dat doen het dus op de drukte, gezelligheid. Maar goed, en, van de weekend weer hetzelfde, oké? En ik wil ook een groet aan iedereen die jarig is vandaag. Ik weet niet wie allemaal jarig is, maar mijn versteren als man niet via en ik zeg van tegen mijn nicht en vrienden van Engel, welkom back als vrienden van Engel, welkom back. Ik heb gehoord laatst, maar ik kon niet op de radio komen, want ik moest weg. Maar mijn hele sting, zo'n dit is zat, dus dat was mooi, Oké, iedereen groet ik ook. En, mijn kinderen groet ik, mijn neefje groet ik, mijn familie groet ik, iedereen groet ik vandaag. Mooi weer, op water, ze moeten mooi energie. Zo. En mijn laatste man die ook toen naar de condoleans. Boetje, ja, misschien man. Met de boetje met potten en vrienden, gewoon een mooi pokoe. Als ik me belt, dat thank you, memories, man, dan rek je me naar Rossi.
0: Oké. Nou, bedankt. Zeker.
2: Appare met z'n rekken, toen maar, mooi oor, pokoe. Tegen de pokoe, dan je sari, je pakket, ik ga dan. We hebben een mooi kort, mooi, we gaan een beetje, we gaan de bijleg. Mooi pokoe daar maar bij Jezus Junior Butsi. Ja, ik weet die boel, maar ja, goed, dat ga je niet vergeten. Kort iedereen wat met Butsi. Ik ben de radio Vrema Grong. En dan, kijk, Koesie ook, kort de leer, toch sterkte. Nou, op de Rokomafie, die weet die boel, maar op de familie, ik weet die boel, maar ja, goed, en Rot Rosto, we komen niet helemaal nooit te hebben, we komen niet te hebben. Dus, maar ja, we konden de laatste maar, Radio Maat, we konden de Radio Maat. En alle radio mee kon er naartoe. Ja toch, dus als ik zondag naar de radio zit, dan ga ik maar. Ja, ik was gewoon mee bezig, dus en dan ben ik niet voor de radio nodig, maar toch vandaag wel. Ik was alleen maar jarig hoor, ik ben een beetje versterkt en toe. Naar ex-dank, ik ben een beetje versterkt, want ik kan hem nog de dag van jaren. Maar ik kan hem zo versterkt, maar ik ben een beetje versterkt nu. Dan ga ik een beetje van je jaren voor nu. Dus dat, en we meer. En ik groet iedereen. Ja, en Elsa Adams, gegroet. Ja, ik kom weer met Boetsie ook hoor. Oké? Okay? Ik ben zo terug met meester volgens mij. Dat doe ik niet langer.
0: Wellicht tot straks, hè? Fijne dag verder.
2: Ja, ik ben voor straks weer.
0: Oké, dan hoor ik je zo.
2: Ja, oké? Okay?
0: Helemaal top. Oké, okay, dankjewel. Okay, dag. 0-4-7-1-4-2-9-1. 30 juli ben ik, dat is een symbolische dag voor mij, want dan ben ik dan jarig. 30 juli. Dus ik hoop dat de luisteraars dat niet vergeten. Maar we gaan even naar de volgende bellen. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen met Gleone. We gaan het niet vergeten, 30 juli.
0: Hopelijk niet, nee.
3: Maar ik bel om... ik doe eerst de groeten. Hè. Lilian Deekman groet ik, Frank Bullerson heb ik lang niet gehoord. En meneer Overman, Carmen Bilterdijk, Hortans, Carmen B., meneer Bakboord, meneer Kriton. Al die mensen doe ik de groeten. Maar u had het net over Tanja, hè?
0: Ja.
3: Ik vind Tanja altijd een bijzonder mens, hè?
0: Mm-hmm.
3: Overal als je er tegenkomt, vanuit de verte, als je herkent, gaat ze stralen en lachen en een babbeltje houden.
0: Dat klopt, ja.
3: Dat is het mooi ding van haar.
0: Mm-hmm.
3: Ik vind het altijd zo geweldig. We moeten het gewoon zeggen. Ze doet altijd haar best om toch een babbeltje te maken. Wie is uit dit op haar fiets? Hij stopt, hij takwantori. Maar ik wil feliciteren... Een bekende dichterschrijver, Romeo Ewald of Romeo Grot, hè? Romeo Grot, die is vandaag jarig. Ik feliciteer hem namens alle bigismas en namens alle kinderen van Sabiru Tuskoro. Minangaroye Barwang.
4: Biep, biep, biep, biep. Hoi.
3: Dat was het hoor. Dag, dag.
0: Fijne dag, dag. 020-471-2291. En ja, Romeo Grot had hier ook een programma gehad, inderdaad. Poema Osso. Dus ja, bij deze van harte gefeliciteerd, Romeo. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
5: Ja, goedemorgen, Rocher. Je spreekt met mevrouw Elfriede.
0: Dag, Elfriede.
5: Hoe is het met jou? Ik ben terug.
0: Wat gaat ze gaan met je en met u?
5: Goed, goed hoor, goed. Ja, ja. Ik
0: mooi,
5: ben,
0: mooi, mooi.
5: Goed en wel terug hoor. Ja, ik ben een paar maanden weg geweest.
0: Ah,
5: even rustig,
0: okay.
5: Maar ik ben weer terug. Ja, ja. Ik hoorde je vragen, inderdaad, hoe is het met mevrouw Elfriede?
0: Ja, dat klopt, ja. Inderdaad, ja. Een
5: ja,
0: oproeping.
5: Dankjewel. Dank, ja, want je weet, ik ben fan. Als je er bent, dan ben ik altijd even. Dus
0: zeker.
5: Bij deze. Maar bij deze wil ik ook de groetjes doen aan een paar mensen ook. Meneer Criton, ik hoorde Bakkie, mijn neef, net. Ik wil mevrouw Carmen Bena naar Breuwa, tante Loes. Mevrouw Monsanto doet de groetjes. En ik doe ook Hortense Kreesburg. Ik hoor de LIR, Ellie, ik ben ook terug hoor, dankjewel. En mevrouw Koenders doe ik ook de groeten. En ik wil ook beterschap wensen aan Banansi, want ik hoorde iemand gisteren zeggen dat Banansi ziek is. En ook mevrouw Deekman, nou, ik wens ze heel veel sterkte. Dat ze weer gauw de oude zijn. En ik wil ook inderdaad de mensen condoleren die iemand verloren hebben. De familie van meneer Boetsi. En alle anderen wil ik heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke dagen. En alle jarigen wil ik feliciteren. En inderdaad, morgen is meneer Lewin jarig, dus meneer Oerujari Tide. Als ik hem morgen niet bel, dan wil ik hem alvast feliciteren. En alle anderen die ik niet gegroet heb, wil ik allemaal groeten. En ze een mooie dag toewensen. Dat was het, Rocher.
0: Oké.
5: Okay. Dan ben ik straks nog weer bij Wet is Hier Nieuws.
0: Zeker.
5: Ja, de groetjes en bedankt, hè.
0: Alsjeblieft. Fijne dag verder. Dag. We gaan verder door met The Cats met Scarlet Ribbon. Een van mijn mooie nummers van The Cats. Vind ik zo'n prachtige nummer om naar te luisteren. Hier is je dan. Goedemorgen.

0: Het is tijd nu voor Wat is uw nieuws, uw rubriek. Prachtig nummer van...
1: Wat is uw nieuws, Mart FM.
0: U hoort het, Wat is uw nieuws. Een prachtig nummer van Robbie Williams, Beautiful. En soms is het ook mooi om tegen iemand te zeggen... Wat ben je mooi, of wat heb je een hele mooie hart. En dat je wat voor mij betekent. Dat is gewoon prachtig om tegen iemand te zeggen waar je van diegene houdt. Want het is belangrijk natuurlijk dat je ook van elkaar houdt. Het hoeft geen liefde te zijn, maar we moeten gewoon lief voor elkaar zijn. En dat is soms wel een beetje ver te zoeken, vind ik. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, ik spreek met Carmen B.
0: Dag Carmen B, goedemorgen.
2: Fijn dat je aanwezig bent.
0: Uiteraard, zeker.
2: Nou, ik wil de groeten doen aan mevrouw Elfriede. En welkom zeggen mevrouw Ellie. Ook de groeten aan u, Gleone en gezin. En ik wil iedereen de groeten doen. Iedereen die verdrietig is, wil ik beterschap toewensen en sterkte. En de vorige bellers, ik wens alles toe wat de vorige beller de mensen toegewenst hebben. En de namen die ze genoemd hebben. Ik zou zeggen dat ik ook heel veel verdrietig nieuws heb gekregen. Ik heb een nichtje die overleden is. Twee mensen die zijn opgegeven door de huisarts of door de artsen.
0: Mm-hmm.
2: En één die verlamd is geworden. Dus ik weet niet of ik weer gauw belt, maar in ieder geval groet aan iedereen. En iedereen die me groet. En doet de groeten terug. En ik wens jullie heel veel liefde toe. En u wel thuis.
0: Wel thuis, ja. Dankjewel,
2: thuis,
0: mevrouw
2: ja,
0: Carmen.
2: Hoor.
0: Maakt niet uit. Ja. Een fijne dag verder.
2: Hetzelfde, dankjewel.
0: Dankjewel. Dag. 020-471-4291. Het is nu 4 minuten over 8:30. Tussendoor gaan we dus met het nummer van Neil Diamond. Girl, you'll be a woman soon. We gaan daar lekker naar luisteren. Het is tijd voor Wat is het nieuws? Uw rubriek. En de stelling luidt als volgt. Wat vindt u ervan? Moet de social media voor kinderen tot 13 jaar of 16 jaar worden begrensd? Zodat de kinderen minder met hun telefoon bezig zijn. Dat doen ze in het buitenland al. Maar wat vindt u ervan als het ook in Nederland wordt uitgevoerd? Hoe zal het dan eruit zien? Laat uw suggesties weten op 020-471-4291. We gaan naar de volgende beller. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
3: Goedemorgen nogmaals.
0: Dag Etje, goedemorgen.
3: Je hebt me bijna laten huilen, maar zo net.
0: Is dat zo?
3: Ja, man, want je hebt de 60 jaar op een CD gedraaid van de Cats.
0: Ja, dat klopt, Scarlet Little Ribbon, ja.
3: Ik heb een gezin bij Empire. Jongens, in Suriname, met elkaar zo laat je wat aan, met plekje bij het rijden, zo leuk bij je misschien, girl. Dankjewel voor die CD wat je gedraaid hebt, zo net.
0: Alsjeblieft.
3: Zo net.
0: Geen probleem.
3: Maar ja, wat is mijn nieuws? Dat Frankrijk moet winnen vandaag. Maar hij zei ploegen die verhoudt tussen Spanje en Frankrijk en Spanje.
0: Klopt,
3: je hebt Jamal en je hebt een Mbappé. Dus ja, het is een moeilijke wedstrijd voor mij vanavond. Ja, toch, Roger?
0: Ja, zeker.
3: Ik weet niet wat graag je zegt, maar ik ben bij neutraal. We zijn alleen te ploegen aan mijn ploeg. Ja, toch, dus is een beetje nieuws van mij. En er wordt weer gebombardeerd bij Hormuz, hè?
0: Ja, dat klopt, ja. Het was op nieuws gekomen.
3: Wordt weer gebombardeerd.
0: Klopt.
3: Ja, het is zoveel en zo. Maar ja, goed, straks is het probleem voor ons ook. Want de olie nooit deed. De voorraden zijn er nooit dadelijk. Want de boterstrand. Je ziet kijken hoeveel schepen op de zeestrand om te passeren. Dat is maar potten en de zeemijnen. Alles wat we doen, mijn potjes kiezen, man. Pilas, man, moro. Dan hoe pilas dat lukt, toe. Pina, maar we hebben het eraan toe. Ja, Roger, het is vervelend, maar goed, we hebben moeite vandaag, dus we gaan ervoor.
0: We gaan ervoor, ja? Inderdaad. Ja. Een fijne dag
3: we
0: verder.
3: We gaan ervoor, dus een koolibre accesbakje zat in.
0: Ja.
3: Ik heb ook een nieuws gehoord dat was toch manja en pizza en wat dat no? Voedselvergiftiging. Ik weet dat eentje overleden is.
0: Jeetje.
3: Maar ik zei zo dat je in Jansan zo maar het plek zo lees. Je staat neem boer, maar ik weet het in Bakasan en Junior en Jan. Het is niet goed.
0: Nee, precies.
3: Maar iedereen op lijst net nogmaals een goede verder vandaag weer voor hen allemaal. Ja? Jij ook straks thuis?
0: Dankjewel.
3: En mooie weer die twee weer, hoor.
0: Ga ik zeker doen.
3: Wanneer ben je er weer en wat je verjaardag op dit ding?
0: Sorry,
3: ja, toch?
0: Ja, zeker. Ja.
3: Dus dan hoor ik je wel als je op de radio bent voor het stereo.
0: Ja. Ik ben wellicht donderdag weer, als alles goed gaat.
3: Komende donderdag?
0: Donderdag, ja. Aankomende donderdag.
3: Oké. Dat is mooi. Dan hoor je maar weer, oké? Okay? Fijne dag verder.
0: Precies, hetzelfde. Dankjewel. Fijne dag verder. Dag. De stelling luidt als volgt. Wat vindt u ervan dat de social media wordt begrensd naar 13 jaar... of na 16 jaar voor jongeren, dat ze dus niet gekluisterd raken aan de telefoon. Maar ook in Suriname is ook natuurlijk nieuws, want de vissterfte, daar wordt nog een oplossing moet nog een oplossing worden gevonden. En er zijn ook natuurlijk monsters uitgehaald en dat wordt in, ik dacht ergens in Frans Guyana of zo, gaan ze daar dus bij het laboratorium bekijken wat de oorzaak is. Maar ja, ik vind het heel erg hoe die vissen allemaal zo drijven langs het water in Suriname. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
4: Ja, goedemorgen, Roger. Goedemorgen, je spreekt met mevrouw Elfriede.
0: Dag, mevrouw Elfriede. Ja.
4: Roger, ik hoorde je praten over de sterfte van die vissen. Hè?
0: Ja, klopt.
4: Ik ben een paar maanden in Suriname gebleven en inderdaad de laatste weken. Maar ik denk dat het de gif is, hè, wat er daar in het water terechtgekomen is, een hele tijd al. Hadden ze die gif. En ook gebruiken ze die kwik.
0: Dus ja,
4: kijk, en ja, ze zeggen altijd aan de taal, wie van dat wat eruit voor direct. En nee, nu komt het allemaal. Het is vreselijk, want het zijn 3 of 4 plaatsen. De mensen kunnen geen vis eten en ze kunnen het water niet drinken. En, ja, straks worden er een heleboel misschien zieke kinderen geboren, want mensen die het water al gedronken hebben. Vreselijk. Ik hoop dat ze erachter komen wat het is, hoor, Roger. Want ze weten heel goed, denk ik,
0: precies,
4: dat het water is. Maar dat wilde ik je erbij zeggen.
0: Ja.
4: En weet je wat er ook in Suriname is? Er is ook heel veel chikungunya. Ik weet niet of je ervan hebt gehoord. Die chikungunya komt door die muskiet. En
0: ja,
4: het water
0: gehoord,
4: wat blijft liggen. Dus ik wil tegen de mensen ook zeggen dat ze opruimen en de slordigheid te gooien. Petflessen en die verstoppen de goten. En ik bedoel, het land is al moeilijk, want het is niet alleen de petfles, het is gewoon het hele land wat onder water komt te zitten. En dat komt door allemaal, hoe zal ik zeggen, ze moeten eigenlijk alle lozingen en de leidingen moeten ze daar gaan opgraven en wat doen. Want het is gewoon heel Paramaribo ligt onder water. En dan krijg je ziektes. Want we hebben chikungunya gehad. Gelukkig mijn zusje een paar dagen. Ik had inderdaad zo een ontsteking gehad. Dus ik wil tegen die mensen zeggen dat ze een beetje netjes ook opruimen en dat. Dat wilde ik zeggen. En qua sociaal media, Roger,
0: ja,
4: wil ik ook zeggen, in Suriname heb je ook hetzelfde met die kinderen, hè? Kleine kinderen.
0: Klopt.
4: Met de hele dag telefoon.
0: Mm-hmm.
4: Kijk, ze moeten het hebben, want tegenwoordig op school gebruiken ze het. Dan vind ik het prima. Maar voor mij een paar kinderen van 12, 13 jaar die 5, 6 uren op een telefoon zitten. Nou, dat is toch vreselijk.
0: Is het ook,
4: kijk,
0: ja.
4: Ik heb hier ook kleinkinderen, maar je moet ze met tijd. 2 uren en daarna moeten ze gewoon iets gaan doen. Want straks doen ze niks meer. Je ziet het soms, slechte prestatie op school. Kinderen zijn depressief. He, vroeger was je 10 jaar, je speelt met je poppen en dingen. En geen depressiviteit. En nu zijn kinderen 12, 13 jaar depressief. Zelfmoorddingen, want ze zetten voor alles en nog wat op sociale media. Je ziet hele mooie dingen, ze willen ook mooi zijn.
0: Mm-hmm.
4: Dat wilde ik zeggen, dus ik ben voorstander, hoor, dat ze het een beetje aan banden leggen. Dat was mijn nieuws, Roger. Ik zou zeggen, een fijne ochtend verder. En wat zal ik zeggen, vanavond is er mooi voetbal. Ik hoop dat het mooi voetbal wordt.
0: Ja,
4: gaan genieten.
0: Met het spektakel, ja, inderdaad. Ja. Precies.
4: Spektakel vanavond, ja. En in Frankrijk is vandaag ook een feestdag. Een soleildag, of hoe je het heet. En
0: ja,
4: ik hoop
0: zoiets
4: dat ze zich daar ook gedragen, want er zijn 5000 politie op de been of 7000.
0: Klopt,
4: is toch vreselijk,
0: ja,
4: als mensen zo feest moeten vieren, dan is het toch geen feest meer, is hel. Dat
0: inderdaad,
4: wilde ik
0: ja
4: zeggen.
0: Ja.
4: En bedankt.
0: Fijne dag verder, hè.
4: Op luisteren. Ja, ik wil mevrouw Carmen B. ook heel veel sterkte toe. En mevrouw Carmen B., dat is het leven, hoor. Ik heb ook mijn broer net 4 maanden begraven, maar je hoort alleen maar ellende, ellende, ellende. Ook nu weer met die oorlog met Trump, die gaat maar door en die gaat maar door. Dat was mijn nieuws, Roger. Groetjes.
0: Fijne dag verder.
4: Je hoort me dan. Je bent er donderdag, hoor ik weer. Hè?
0: Ja. Ik ben er aanstaande donderdag.
4: En welzijn. Oké, dan ben ik ook weer van de partij.
0: Helemaal top.
4: Ik zeg iets doen moet. Dank je wel.
0: Ja.
4: Groetjes en iedereen de groetjes. Iedereen. Doei.
0: Fijne dag verder. Dag.
4: Dank je. Doei.
0: 020-471-4291. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
5: Ja, Goedemorgen, Roger, en ook voor de luisteraars met Celeste.
0: Dag, Celeste.
5: Natuurlijk wens ik iedereen beterschap en zij die problemen hebben kracht ervoor. En het allerbeste voor iedereen, dat is in, snel gezegd. Je hebt het over die sociale media en de
0: Klopt.
5: Jeugd, hè?
0: Ja, ja, ja.
5: Nou, Roger, ik kijk nu net naar een programma, want ik heb een paar programma's die ik opneem en af en toe ga ik kijken, maar tegenwoordig wordt het me ook al te veel en mijn hoofd is ook niet zo scherp meer als vroeger, want ik kijk ernaar, maar ik kan niet alles opnemen, maar ik ga beginnen bij mij, laten we eerst beginnen bij mij, ik ben nu bezig, niet lang, ik had nooit een Facebook willen hebben, maar nu heb ik Facebook en Roger. Mm-hmm. Dan zie ik hoe ik verslaafd raak. Dus eigenlijk mag ik niet in contact met dingen komen. Ik ben blij dat ik nooit gerookt heb, want ik zou misschien niet ervan afkomen. Maar dan kwamen we nu naar de jongeren. Wat ze hier wijzen op het programma, dat het heel gevaarlijk is voor de jongeren. Die programma's die ze zetten op die, weet je, dat ze sociale media, dat de jongeren mee in contact kunnen komen. Er is een bepaalde hormoon die de mens maakt, dopamine. En dat is die hormoon die je ook kan verslaafd kan raken, hè. Dus als je te veel krijgt en zo. En die sociale, die programma's op die tele, wat ze krijgen via internet, sociale media's, die verstoort het hersens van jongeren ook. En dan wijzen ze op bepaalde gevaren. Ze hebben het over die mensen die al die programma's maken, doen het opzettelijk om de jongeren te verslaafd te raken, om geld te verdienen. Het meeste geld komt ook door reclames die komen op die je weet, als je op die telefoon bij reclames zet, je naar video's kijkt. Daardoor, en dan zeggen ze, het gaat meer om geld te verdienen, maar jongeren worden verpest. Een andere man, zijn allemaal wetenschappers die nu praten in dat programma, die andere man zegt, waarom hebben we geen blokkade zoals op die wegen voor gevaar, voor belastingen is er ook een bepaalde regel. Waarom komen we niet met blokkades ook van die sociale media? In Canada en Australië hebben ze die leeftijd verlaagd voor de jongeren. En een moeder weer, die zeer deskundig, ze praat ook. Ze zegt, kijk, mijn kinderen heb ik al vroegtijdig mee geholpen dat ze niet te veel, want het is gewoon schadelijk voor de hersen zelf, dat die sociale media van de jongeren. Dus dat is wat ik wil zeggen. Er is nog meer, maar ik kan niet alles zo onthouden. Tegenwoordig mijn hoofd niet zo honderd meer. Maar het is een paar punten wat ik eruit haal. Dus dit ding is, weet je, die internet weet ik al jaren dat het en zo mensen, ja, internet, geveilig, dit en dat. Maar ik heb het vanaf 1983, Russie, ben ik contact gekomen met die computer. En daarna in 85 heb ik op de vrouwenfachschool voor informatica. Toen hoorde ik, internet komt eraan. En toen hoorde ik alles. Toen zei ik, hé, dit ding heeft ook een gevaar bij. Je leert ook, er zijn positieve dingen. Maar weet je, de mensen met het zoeken van geld, gaan ze over de schreden, hebben ze niks te maken met mensen vernietigd worden. Dat is het, Roger. Ik stop hierbij.
0: Fijne dag verder, mevrouw Seles. Dankjewel. Dag. 03471-4291. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
6: Goedemorgen, ik beaam alles wat die mevrouw daarnet zei.
0: Celeste,
6: maar weet je wat, het gaat ook de kinderen hun leerprestaties, schoolprestaties gaan achteruit, want ze focussen zich op wat ze zien op het beeld. Maar goed, het is zo, we moeten gaan nadenken. Ik denk dat we in Zuidoost zo'n praatprogramma moeten maken om de kinderen, onze jongeren, wat weerbaarder te maken, om te laten zien van dit kan en dit kan niet. Want kijk, ik ben ook een beetje verslaafd geraakt aan Facebook. Maar kijk, doordat ik mijn activiteiten doe, moet ik heel veel dingen zelf plaatsen. Want kijk, als mensen je helpen met bepaalde dingen, wil je toch laten zien wat je hebt gedaan voor de mensen. Maar als ik gisteren had ik het gezien op Facebook, op het veld, Kwakkoveld, zo gênant was het, hè. Dat mensen dat soort dingen gaan posten. Een man die bukt en zijn beeld laat zien. Dat is toch verschrikkelijk.
0: Ja.
6: Dus ja, ik weet niet. Mensen, we zijn er ook debet aan om rotzooi op dat ding te zetten. Maar goed, maar dat is wat ik wilde zeggen. Maar alles wat de vorige belster heeft gezegd, beaam ik, ja?
0: Oké, okay, fijne dag verder.
6: Oké.
0: Dag. Nou, gisteren was ik dus, zat ik in de bus op lijn 47 vanuit Bijlmer Arena. Nou, de bus reed vervolgens. Misschien is er een passagier die gisteren ook mee had gereden. De bus die reed dus door het Bijlmerdreef. Of ja, eigenlijk door het Foppingadreef. En ging de bocht om. En vervolgens moest de bus noodrem maken vanwege een automobilist. Er was een snorder die de weg wilde scheuren en vervolgens om de hoek parkeren. Vervolgens moest de bus dus een noodstop maken. En die er was één gewonde gewond geraakt. Of een passagier gewond geraakt. En vervolgens belde niemand 112. En dan zaten ze gewoon doodleuk te filmen, een paar van de jongeren. En toen heb ik die jongeren aangesproken van, ga eens nou niet filmen, bel nou eens even 112. En toen heb ik iedereen de oproep gevraagd van, willen jullie 112 bellen? Want het gaat niet goed met die mevrouw erachter. Niemand belde, de chauffeur die zei tegen mij, zou jij even willen bellen? Natuurlijk, zeker. Ik heb nogmaals toen gevraagd aan de passagiers, de medepassagiers, zouden jullie graag 112 willen bellen voor die mevrouw? Want het gaat hartstikke slecht met die mevrouw. Nou, vervolgens heb ik het alarmcentrale gebeld. En dan kreeg ik heel wat vragen natuurlijk van of de vrouw wel aanspreekbaar is, een of andere manier. En vervolgens heb ik dus met de chauffeur gepraat dat hij de CCV, dat is natuurlijk het centrale post van het GVB. En zodoende was het eigenlijk meer. Dat is wel een hoop gedoe was het allemaal. En ik wist natuurlijk ook het kentekenbewijs van de auto te filmen, of eigenlijk foto's te gaan maken. Dus ze zijn de automobilist aan het sporen. Dus hopelijk dat hij dan dus opgepakt wordt en dat er verdere consequenties zullen komen voor de automobilist. Maar goed, ik wens ook de vrouw, de medepassagier die gewond is geraakt, heel veel sterkte toe. Hier is Neil Diamond, Kill Your Be A Woman Song.

En dan gaan we naar het laatste nummer toe van If Can Have You. Uiteraard van Yvonne Elleman. Daar sluiten we mee. Ik zal zeggen tot donderdag vanaf 19:30. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor het bellen. We wensen je heel veel. We wensen jullie een hele mooie dag toe en een mooie zonnige dag.

0: Wel Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
1: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
0: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
2: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
3: Dat gaat nu niet?
2: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
3: Vakantieplannen aanpassen?
2: Ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
0: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel staat 2 kilometer file door werkzaamheden, een kwartier vertraging. Op de A22 Beverwijk Velsen ook door die werkzaamheden bij knooppunt IJmuiden 5 kilometer file. En 201 Hilversum Uithoorn door andere werkzaamheden weer tussen afrit Nederhorstenberg en Loenersloot een kwartier vertraging in 3 kilometer file. En 207 Alfa aan de Rijn Hillegom tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafsteen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens. Wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij

0: gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind al gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december

0: meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo moet?
3: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogenaamde

0: geheten Oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam, hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Discos onder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is. En daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot.

0: Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
1: Sorry, mag je iets vragen? Waar luister je naar?
2: Radio Swammerdam. Hoezo?
3: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
4: Radio Swammerdam.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solfinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de VS inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solfinity had een kort geding aangespannen om het besluit van de staatssecretaris te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. In het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief geweest is. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Als het aan de 5 ligt, kan volgend jaar de Bliksem Exo al getest worden. Destinus is een grote naam in het fabriceren van drones en raketten en werkt nu samen met onder andere Airbus, Defense en Space. Ballistische raketten zijn moeilijk tegen te houden omdat ze de ruimte invliegen om daarna met hoge snelheid op het doelwit neer te dalen. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingraketten heeft. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm in het oosten en zuidoosten.

0: Plaatselijk kan regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Dit was het radionieuws.
1: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Langehorst 100 3085 HR te Rotterdam. Gelegenheid om afscheid te nemen is om 9:30. Om 11:00 aanvang van de afscheidsdienst. En om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 14:00. De afsluiting zal zijn om 15:00. Want deze God is onze God, eeuwig en altijd. Psalm 48, vers 15. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, zus, oma en tante, Mildred Carmen Noslin, geboren Agathon, 14 oktober 1948, overleden 10 juli 2026. Zij was een warme, sterke en levendige vrouw die volop in het leven stond. Met haar liefde wist zij vele harten te raken. De mooie herinneringen die zij heeft achtergelaten zullen voor altijd worden gekoesterd en met liefde worden doorgegeven. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli bij Monita Memoriam aan de Langehorst 100 3085 HR te Rotterdam. Om 9:30 is er gelegenheid om afscheid te nemen. Om 11:00 aanvang van de afscheidsdienst. Om 11:45 einde van de dienst. De ter aarde bestelling vindt plaats op de begraafplaats Hofwijk, Delftweg 230, 3046 ND te Rotterdam om 14:00. De afsluiting zal plaatsvinden om 15:00. Radio Mart condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte in deze droevige tijd.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hallo allemaal, in van harte goedemiddag en welkom. Hier ben ik dan. Welkom bij deze uitzending van Maart Radio. Het is 14 minuten over 5, als ik het goed heb. Ja, 15 minuten over 5. Kwart over 5 is het op deze dinsdagmiddag. Mijn naam is Raap Engel en ik ben uw gast hier tot en met 7 uur vanavond. Het is mij waar genoegen om u welkom te heten in deze uitzending. En natuurlijk hebben we ingezet wijlen Jeff Bocconi met dit fantastisch mooi nummer, een gebed wat eigenlijk zijn navolging niet heeft met dit nummer Para Vodou. En er zijn genoeg mensen die een andere invulling geven aan dat nummer, omdat het natuurlijk opzwepend is en in tongen gezongen wordt. En dan gaat men gelijk een plakkaat opplakken aan dat nummer. Maar onderzoek zal laten zien dat het een gebed is. Een gebed. Net zoals de Heer is mijn herder, maar dan in een andere taal. Een gebed. Maar ik geef u een beetje huiswerk om te gaan onderzoeken wat dat gebed nou precies inhoudt. Wie zoekt die vindt? Meri mi dausazi. Wie zoekt die vindt? Allemaal zaken uit de Bijbel hoor. We gaan er een gezellige uitzending van maken vandaag. Wat hebben we voor u in petto? We hebben voor u in ieder geval, moet ik twee mensen feliciteren. In het bijzonder. Behalve al de andere mensen die ik moet feliciteren. Twee mensen in het bijzonder feliciteren vandaag. Dat ga ik dan ook doen. En dan hebben we, als het goed is, als ik het contact met haar krijg, dan hebben we dus een gesprek met mevrouw met een politica, pardon, uit de Nederlandse politiek. Maar in ieder geval hebben we de burgemeester, de Surinaamse ambassadeur, de ambassadeur van Suriname in Nederland, die we vandaag ook zullen horen in deze uitzending. We hebben ook, als we haar kunnen bereiken, een mevrouw. Suriname is een fabriek rijker geworden. Een fabriekje, er is een fabriekje in Suriname opgericht waar men, ja, geloof het of niet, Podosiri bottelt. Podosiri maakt conform internationale standaarden via laboratoria en zo, of een laboratorium, hè, wordt Podosiri gebotteld en geëxporteerd. Aisranang, Asanego. Het is mooi weer. Ik heb begrepen dat het zowat 29 graden is in Amsterdam. Lekker warm. Surinaamse temperaturen zou je haast zeggen, hè.

Dankjewel. Dat was dus Jeff Pokorny. Weilen Jeff Pokorny met Bosse Criollo Parafodou. Zo heet dit nummer. Prachtig nummer om mee te beginnen. Mee je uitzending te openen. Omdat je dan respect brengt aan de schepper en zijn schepping. Want wie zijn wij stervelingen om ons boven de schepping verheven te voelen. Dat de ene zegt dat die beter en dichter bij God staat dan de ander. Dat recht is ons niet gegeven. Wel zijn we ervoor gewaarschuwd om op te passen voor valse profeten en dergelijke. Maar het vermogen is ons niet gegeven om valse profeten tussen de profeten te kunnen herkennen. Dus is het soms of vaak een eigen interpretatie van dingen. Ik kijk uit om daar aanschuldig te maken. Welkom nogmaals. Alla Arkimang en een aangename luisterstemming toegewenst. Laat mij de zieken beterschap toewensen. Heel veel kracht, hè, en beterschap. En natuurlijk de mensen die een dierbare te graven moeten dragen. Sterkte. Gecondoleerd. Sterkte, sterkte, nog eens sterkte. Je weet het, Maart Radio is niet alleen maar in blije dagen, je beste vriend. Maar ook in deze bange dagen. Dus nogmaals, heel veel sterkte. En zij die jaren zijn, van harte gefeliciteerd. En vele gezonde jaren na deze aan u toegewenst. Met een speciale aandacht, een speciale felicitatie gaat uit naar een van mijn goeroes. Ik heb er een paar. Hier in Nederland, in Amsterdam. En deze is niet alleen van mij een guru, maar van velen is hij een baken in zee, een lichtbaken, is hij eigenlijk een lantaarn in donkere dagen. Deze guru van mij. Guru, van harte gefeliciteerd met uw 100ste verjaardag. Al kon ik er eergisteren niet bij zijn, mijn gedachten en gebeden waren bij u. Ik schaam me dat ik er niet bij kon zijn, alhoewel ik echt mijn best gedaan heb om erbij te kunnen zijn. Ook de directeur van Maart Radio heeft zich ervoor ingezet om me erbij te hebben. Echter, geen enkele poging. Het moest zo zijn. Iedere poging die ik ondernomen heb gisteren om erbij te kunnen zijn, is gestrand in mislukking. Ik schitterde dus van in afwezigheid. Maar ondanks mijn afwezigheid fysiek, dank ik u voor alle wijsheid, alle geduld en het licht die u in mijn leven en vele andere levens hebt gebracht. Mogen u nog vele jaren in gezondheid en vrede gezegend zijn. Een diepe buiging, mijn guru, een diepe buiging in liefde en respect. Dit bericht van Rapengel, mijn persoon, naar mijn guru, Max, zoals u populair genoemd wordt, Sordam. En ik weet dat het een mooie dag is geweest voor u. Want ik heb het gehoord. Des te meer doet het zeer dat ik er niet bij was. Maar gelukkig dat deze ruimte bestaat. Dat ik deze kans krijg om toch u te mogen feliciteren. U te mogen bedanken. Op het podium, op dit groot podium,
waar vele oren luisteren, vele ogen soms kijken en zien. Max, oom Max, Maximilian, Sordam, nogmaals, Grand Tani, voor Alassane Sae Dujunu, Grand Tani, voor Alassane Sae Dugbajunu, en God bless you. Jera, Sosolobi.

0: soms nog leven.
1: Honderd wordt er zelden gegeven, maar aan onze oom Max is 100 ruim gegeven. En we zijn de schepper dankbaar dat hij deze guru, deze markante figuur, voor ons heeft mogen sparen. En we hopen dat hij hem nog heel erg lang in ons midden laat, want we leren en leren en willen nog veel meer van hem leren.

0: heel best.
1: Van harte gefeliciteerd. Hiep, hiep, hiep. Hoera. Oom Max, en vele gezonde nogmaals, vele gezonde jaren na deze toegewenst. Mogen u nog, ja, ik zal niet zeggen hoeveel, maar dichtbij dit aantal jaren u gegeven worden, Oom Max. En scherp, helder, krachtig, nog steeds. En ja, we hopen dat dat zo lang mogelijk mag blijven voortbestaan. Wij kunnen niet, of wij kunnen heel moeilijk zonder u, guru van velen. Dat was dus onze oom Max, die nog steeds bij tijd en wel op de radio hoort, hier bij Maarden Radio. Er zijn zoveel andere mensen jarig. Het Kwaku Festival is ondertussen ook al begonnen. De drukte van je welste, een gezellige drukte zoals altijd. En dat is te waarderen. Het volgende nummer, voordat we overgaan naar de interviews die we vandaag voor u hebben, is er eentje van Kater Karma samen met het is Vaudea. En dat is een nummer dat hij met Kenny B heeft opgenomen. Dit nummer stuur ik in de richting van ook zo'n woudreus, zo iemand die Maart Radio een bijzonder warm hart toedraagt en die op de achtergrond haar bijdrage levert en op de achtergrond haar ding doet ten behoeve van Maart Radio. Hetty Vrede, deze is voor jou. En deze is niet die ik bedoelde. Nee, deze is een fantastisch mooie ook. Maar deze is, hoe heet deze nou? Deze is Connie Denapikiwantu. Maar ik wilde niet Connie Denapikiwantu voor u afdraaien. Ik wilde deze voor Hetty afdraaien. Hetty, nu komt ie. Kom dan. Waar blijf je nou?

Prachtig. Drum. Prachtig mooi geluid van Kenny Bian Kater Karma Isi Faudea, speciaal afgedraaid voor Hetty Vrede vandaag. Ik hoop dat je van dit nummer hebt genoten. Hopelijk ben je niet ergens in de lucht, maar vlak hier zo tapgrond tapunang et tofutu thuis. Genietend van dit mooie weer en van het geluid van Maart Radio op deze dinsdag Bagana om precies 6:06. Er is nog een jarige geweest en ook eentje die maar eentje dat Maart Radio een warm hart toedraagt. En dus maar die in om gaan naar de radio, er in om draaien, in om poeren, in om vassen. Het is op maart en het blijft op maart. En het zijn de mensen die op de achtergrond natuurlijk een bijdrage leveren op alle soorten manieren aan het voortbestaan van dit klein instituutje, deze radio, dit radiostation. We stellen het op prijs en zijn u dankbaar. Derhalve geven we soms aandacht aan u persoonlijk. Ik kom straks een woordje richten tot die orgamangs, de mensen die zaken organiseren in Amsterdam, die plezier willen brengen in de vorm van ontspanning en ontstressing. Mensen als Ikke, mensen als Vinter, mensen als Lange, mensen als Robba ook, mensen als een heleboel van die mensen die allerlei zaken organiseren. Ik heb een woordje met u tot u te richten zo meteen. Maar eerst deze gezellige noot, deze vrolijke noten die ik op mijn zang heb voor de jarigen. De jarige stofvoetoes en luisteraars en Maart Radio warm hart toedragenden enzovoort. Deze is een van de beste nummers ooit, romantische nummers wel te verstaan, ooit geschreven naar mijn mening, zou meneer Creton zeggen. Het is mijn mening. Dit nummer is goddelijk. Goddelijk. Voordat ik het nummer inzet, groet het in de richting van Patricia Overman en mevrouw Overman, meneer Overman. Allemaal, ik groet u beleefd vanuit de studio's van Maart Radio. En waar u zich ook mogen bevinden, Suriname, Antillen, Aruba, Dubai, waar ook. Amerika, en als u dan met één bent of met veel, gegroet. Warme groeten vanuit Amsterdam. Dit is Ed Sheeran met een van de prachtigste nummers ooit. I love you dangerously. Laten we gaan genieten van deze begenadigde zanger.

0: En wat vond hij ervan? I Love You Dangerously, geluid van Ed Sheeran. Prachtig mooi nummer, vind ik. Wat een kunst, hè. Maar het is niet, voor een ieder weggelegd. Dankjewel, Ed Sheeran. I Love You Dangerously. Stel je voor, als je het zou vertalen, hoe klinkt het dan? Ja, toch? If you change, one up one, uit Asarana Tongo. Of Gona Asarana Tongo. Me love you gevaarlijk. Mooi toch? I love you dangerously. Op 10 juli, jongsleden hebben gemeenteraadsleden en Tweede Kamerleden een bezoek gebracht aan de ambassade van de Republiek Suriname, vrijdag. Een delegatie van 17 gekozen gemeenteraadsleden van Suriname afkomstig, PSA, dus afkomstig uit diverse Nederlandse gemeenten, samen met twee Kamerleden hebben een beleefdheids- en kennismakingsbezoek aan de ambassade van de Republiek Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden gebracht. De delegatie werd ontvangen door de ambassadeur van de Republiek Suriname, de heer Ricardo Panka. De bijeenkomst werd georganiseerd op initiatief van de heer Ian van de Kooijen, die u hier van Maart Radio ook kent, voorzitter van de stichting Kleur de Kamer, in samenwerking met de ambassade van de Republiek Suriname. Het doel van de ontmoeting was het leggen van verbindingen, versterken van de onderlinge contacten en het verkennen van mogelijkheden om vanuit de verschillende bestuurlijke niveaus een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de relatie tussen Suriname en Nederland. Tijdens een welkomstwoord stond ambassadeur Panka stil bij de toenemende vertegenwoordiging van personen van Surinaamse afkomst, PSA, binnen het Nederlandse openbaar bestuur. Hij sprak zijn waardering uit voor het vertrouwen dat de Nederlandse kiezer heeft uitgesproken in deze gekozen volksvertegenwoordigers en benadrukte dat hun aanwezigheid in gemeenteraden en de Tweede Kamer niet alleen van betekenis is voor Nederland, maar ook kansen biedt om de historische, culturele en maatschappelijke banden met Suriname verder te versterken. De ambassadeur lichtte tevens de visie van de ambassade toe, samengevat in het motto: minder afstand, meer resultaat. Vanuit deze visie wil de ambassade een toegankelijke en verbindende diplomatie bedrijven, waarbij de PSA-gemeenschap wordt gezien als een belangrijke brug en partner tussen Suriname en Nederland. De kenniservaring, netwerken en bestuurlijke expertise van personen van Surinaamse komma vormen een waardevol kapitaal dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname en aan een verdere verdieping van de bilaterale samenwerking. De heer Van der Kooijen sprak van een bijzonder moment voor zijn organisatie en de leden om deze verbinding te kunnen maken met de ambassade van Suriname. Hij sprak van een unicum, dat dit de eerste keer is dat zo'n ontmoeting is georganiseerd op de Surinaamse ambassade met gemeenteraadsleden vergezeld van kamerleden. Hij is van mening dat er continuïteit gegeven moet worden aan dit initiatief met meerdere leden. Tijdens de bijeenkomst werd uitvoerig gesproken over de mogelijkheden om deze ontmoeting een structureel vervolg te geven. Daarbij werd voorgesteld om thematische bijeenkomsten te organiseren over onderwerpen als lokaal bestuur, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdbeleid, economische ontwikkeling, investeringen, cultuur, duurzaamheid, goed bestuur en kennisoverdracht. Tevens werd de mogelijkheid besproken om kennisuitwisseling en samenwerking tot stand te brengen tussen Nederlandse volksvertegenwoordigers van Surinaamse afkomst en volksvertegenwoordigers in Suriname, zodat ervaringen en best practices op het gebied van lokaal en nationaal bestuur met elkaar kunnen worden gedeeld. Een bijzonder moment tijdens de bijeenkomst was de felicitatie van de aanwezige Juwen Nunli, die onlangs is gekozen tot wethouder van de gemeente Rotterdam. Namens de ambassade van de Republiek Suriname sprak ambassadeur Panka zijn felicitaties uit en ontving zij een bloemstuk van een van de ambassadediplomaten als blijk van waardering en erkenning voor deze bijzondere mijlpaal in haar carrière en werd haar bijzonder veel succes toegewenst. Na afloop van het officieel programma was er gelegenheid voor een informele netwerkenbijeenkomst of netwerkbijeenkomst waarbij de aanwezigen met elkaar in gesprek gingen over gezamenlijke ambities, toekomstige samenwerking en de wijze waarop de PSA-gemeenschap haar bijdrage kan blijven leveren aan zowel de Nederlandse samenleving als de ontwikkeling van Suriname. De ambassade van de Republiek Suriname kijkt met grote tevredenheid terug op deze eerste ontmoeting. Het bijzonder karakter van de bijeenkomst lag in het feit dat voor het eerst een brede vertegenwoordiging van gekozen PSA-volksvertegenwoordigers afkomstig uit diverse politieke partijen, onder meer de gemeenten Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en andere Nederlandse gemeenten, gezamenlijk bijeenkwamen op de Surinaamse ambassade. De ambassade beschouwt deze ontmoeting als een belangrijke stap in het verder versterken van de relatie met de PSA-gemeenschap en ziet uit naar een duurzame samenwerking gebaseerd op wederzijds respect, betrokkenheid en een gezamenlijke inzet voor de verdere ontwikkeling van Suriname en de versterking van de betrekkingen tussen Suriname en Nederland. Aldus een bericht vanuit de ambassade van Suriname. Naar aanleiding hiervan heb ik gemeend om de ambassadeur te vragen om eventjes een paar vragen hier omtrent te beantwoorden hier bij Maat Radio. Dat gaan we natuurlijk doen in het tweede uur, want een blik op de klok wijst dat wij 10 minuten verwijderd zijn van het hele uur. En u weet dat op het hele uur wij onderbroken worden door het nieuws en de reclame. En daarna kunnen wij de ambassadeur proberen te bereiken. Hopelijk kunnen we hem bereiken. Hij is thuis. En dan kunnen we hem vragen een reactie op dit bezoek. Alhoewel hij het een en ander gezegd heeft. Hoe hij de invulling van de continuering van dit initiatief, hoe hij dat ziet. Maar ook andere zaken die spelen. Vooral ook in Suriname. Daar willen we hem ook over bevragen. We willen weten hoe groot zijn invloed is wanneer nieuws hem bereiken over vervelende dingen in Suriname, zoals vergiftiging van onze flora en fauna en meer van dat soort dingen. Hij is hier de vertegenwoordiger van de Republiek Suriname, de juiste persoon bij wie we terecht moeten eigenlijk met deze vragen. Hoe zit het ook met de samenwerking met de Diaspora Instituut Nederland, DIN? Ik zie dat u belt, 471-291, u kent het telefoonnummer. U belt, u wilt iets toevoegen of iets scherp stellen, neem ik aan. Ik kijk naar de klok. U heeft niet de hele 100 minuten om uw zin, althans om uw mening te geven. 1 minuut. U bent aan zet. Goedendag.
1: Goedendag, heer Bengel.
0: Meneer Ramkizoen.
1: Met Jan.
0: Ja, wees welkom.
1: Ik luister naar heel interessant. Ontmoeting met de politici.
0: Ja, geschiedenis heeft deze ambassadeur in elk geval nu al geschreven.
1: Politiek en diplomatiek zijn vaak geen vrienden van elkaar.
0: Politica en diplomatiek.
1: Ja. Geen vrienden van elkaar.
0: Volgens mij zijn ze geboren uit één ouders en toch lijken ze Kain en Abel.
1: Nou, ze hebben andere belangen.
0: Ja.
1: En de politici in Nederland hebben andere belangen, andere prioriteiten.
0: Uh-huh.
1: Maar ik heb net naar Kulturu televisie gekeken.
0: Ja.
1: Zag ik meneer Ronald van Paramaribo ergens bij Marinetrap daar zitten.
0: Ja.
1: En meneer Ronald zegt dat hij, militair is geweest. Hij is nu veteraan.
0: Meneer Ronald Fernandes, ja.
1: Uh-huh. Hij is veteraan, maar het gaat niet zo goed met hem.
0: Het gaat nooit goed met meneer Ronald, meneer.
1: Met de oude veteranen.
0: Ja.
1: En hij krijgt wel steun uit Nederland via een programma daar of weet ik veel. Mensen sturen hun benodigdheden voor hem. Maar één ding zei hij, en daar vraag ik mij af of meneer Ronald dit soort uitspraken kan doen. Hij zegt dat meneer Weidenbosch Tigri wilde overnemen toen meneer Weidenbosch president was. Maar meneer Venetiaan had hem gezegd, dat moet u niet doen tegen Weidenbosch.
0: Ja. Mag ik u even onderbreken, meneer Jan?
1: Ja.
0: Laat mij u op een gouden presenteerblaadje geven dat een groot percentage van de dingen die meneer Ronald zegt, waar zijn.
1: Nou ja, maar
0: De voormalige, een van de ex-militairen, een van de ex-ministers van Justitie heeft 3 maanden geleden op de Surinaamse televisie deze uitspraak gedaan. Mm-hmm. En heeft uit de doeken gedaan hoe hij is tegengehouden en die bevelhebber die overleden is recentelijk.
1: Ja, Mercuur.
0: Mercuur. Waarom hij op kwade voet heeft gestaan met oom Ronald.
1: Maar wat hij zegt, wat meneer Ronald zegt, klopt niet. Want hij zegt dat meneer Aaron Tigri heeft verkocht.
0: Nou, sommige dingen moet je met een korreltje zout nemen.
1: Ja, nee, maar kijk, hij is veteraan. Hij zegt dat president Weidenbosch na zijn opdracht om die daar aan de voor de kust een boortoren of een boor.
0: Ja, platform.
1: Had weggejaagd.
0: Ja.
1: Dat weten we.
0: Ja.
1: Maar er is nooit gezegd dat ze Tigri zouden gaan veroveren.
0: Ja.
1: Maar hij zegt, ja, meneer, dat was zo. En meneer Venetian was nog geen president.
0: Ja.
1: Daarna is hij weer president geworden.
0: Ja.
1: Maar het is niet waar dat Aaron Tigri verkocht heeft, premier Aaron.
0: Nee.
1: Dus dit soort dingen moeten oude veteranen
0: niet zeggen. Ja.
1: Niet uit zijn duim zuigen.
0: Dank je wel.
1: Je brengt het land in discrediet.
0: In discrediet, dank je wel. Maar Jan, kijk, 4 minuten nog. Maar, maar luister, straks is de ambassadeur aan het woord. En misschien dat we deze vraag op zijn bord kunnen.
1: Nou, je hebt mijn opmerking gehoord. Dus
0: ja. Zeker, zeker.
1: Je kunt hem vragen of het waar is.
0: Dank u wel.
1: Dan hoor ik het wel. Als het nodig is, dan zal ik weer terugbellen.
0: Afgesproken.
1: Maar mag ik heel even... Een nichtje van mij, haar man, is overleden zondag.
0: Dat is minder.
1: Hij ging even liggen en hij is niet meer opgestaan.
0: Och, gecondoleerd zeg.
1: En zijn slaap is hij overleden. Hij wordt morgen Rachid van der Veld, heet hij.
0: Rachid van der Veld.
1: Jongeman, 46 jaar.
0: Oeps.
1: Ik condoleer zijn vrouw, familie en in het bijzonder zijn 2 kinderen.
0: Wij condoleren.
1: Familie en in het bijzonder zijn 2 kinderen.
0: Wij condoleren u en de familie van meneer
1: Dank
0: Van der Veld. Alsjeblieft. Oké.
1: Ik wens hen alles.

0: Ah bon?
1: Als het nodig is, dan zal ik bellen.
0: Ah bon, oké. Okay. Bedankt hoor. Ja, dag, dag, dag, dag. Goed, u kunt meedoen straks, lieve luisteraars. 471-4291, dat is het telefoonnummer. In de naaste toekomst krijgen we de president aan het woord. We zijn ermee bezig. We krijgen de minister van TCT. We krijgen notabelen aan het woord hier bij Maart Radio, zoals u van ons gewend bent. En de bedoeling is dus dat u meedoet en niet wacht totdat de mensen dus niet meer aan het woord zijn om dan allerlei mooie dingen te verlangen. We gaan nu naar de onderbreking en dat doen we met een kleine muziek. En dit is van Anouska Breveld, Zegelaar, Mi Mooi Sweetie Kondre.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief is geweest. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingsraketten heeft. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Y leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Dit is geluid van de Melody Travelers. Ze zijn nu in Nederland. Dit is een Melody Travelers. En ze zeggen dat ze gekomen zijn om Nederland...

mooi weer. 29 graden buiten. Dit zijn de tonen van Maart Radio. De vrolijke tonen van deze sensationele radio. Maar de sensational station of the nation. Zometeen over enkele minuten dan gaan we in gesprek met de ambassadeur van Suriname in Nederland, de heer Ricardo Panka.

Gezellige Surinaamse muziek. Sommige mensen, een groot deel van deze gemeenschap, zeggen ja, opzwepende muziek. Dat is nou hier. De Sansa de Kari, weet je veel die dingen eten, waarbij gitaar en allerlei dingen tekeer gaan. Je wordt gek van. Dit is nog heerlijk en vrolijk, zonnig. Als ik zie hoe mensen dansen op de tonen van deze formaties bij het Kwaku Festival in het tent van La Spang, dan maakt het me alleen maar blij hoor. Groetjes in de richting van alle Maart-medewerkers. In het bijzonder de netjarig geweest Job. Om Max, 100 jaar. Dat zijn geen 100 dagen hoor. Om Max. Nek buffer stereer. Mijn guru.

Zeelandbrug. Henk Favie.

0: En ja hoor, dat N-woord wordt hier veelvuldig gebruikt. Lekkere pokoe om in de sfeer te komen. Gezellig is het, maar u weet dat we vijanden zijn van het N-woord. En ondertussen hebben we inderdaad onder de knop gekregen de ambassadeur van Suriname in Nederland, in Den Haag, de heer Ricardo Panka, die we nu, als het goed is, onder de knop hebben. We gaan het meemaken. Een van harte goedendag, ambassadeur. Hoort u mij?
1: Ja, ik hoor u, maar ik hoor u een tikkeltje fijn.
0: U hoort mij.
1: En dat een beetje onduidelijk.
0: Dat is niet de bedoeling. Het is juist de bedoeling dat u me goed moet horen, luid en duidelijk moet horen. Ja, waarschijnlijk moet ik hier iets doen. Hoort u me nou beter? Hallo?
1: Hallo?
0: Hoort u me beter nou? Nee, hè? U hoort me niet beter, u hoort me niet beter, u hoort me niet beter. Waar zal het aan liggen?
1: Hallo?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Hoort u me beter?
1: Nog een beetje zachtjes.
0: Oh, maar dan heb ik een ander verzoek. Misschien kan ik een beroep op u doen om dan naar mij toe te bellen op het nummer 471...
1: Dan moet u het, stuurt u het nummer voor me.
0: Ik stuur dat nummer voor u. Ik stuur dat nummer meteen voor u met de pas van 1.
1: Ja, oké.
0: Oké, dank u wel. Luisteraars, nog even geduld. De ambassadeur die hoort me niet goed. En dus gaan we het langs een andere weg doen. U weet, we zijn... we zijn niet voor een gaatje te vangen, zoals ze dat mooi zeggen. We sturen dus dit nummer naar de ambassadeur toe. En dan gaat u ons bellen. En dan hopen wij van harte dat het gesprek inderdaad goed van de grond komt. Want als je met deze mensen praat, moet het goed zijn. Trouwens, ik heb ook bij het Kwaku Festival heb ik de commissaris van district Marowijnen ben ik tegengekomen. Ook de voorzitter van het Diaspora Instituut ben ik al daar tegengekomen. Ik ben daar tegengekomen, mevrouw Meiland, Saskia Meiland, die nu in ieder geval flikkert aan het politiek firmament van Amsterdam, gemeente Amsterdam, Zuidoost. Deze mevrouw heeft grote plannen, grote ambities om in ieder geval keihard te werken. Deze mevrouw heeft grote plannen, grote ambities om in ieder geval keihard te werken voor haar volk hier

0: in Amsterdam en in het bijzonder Amsterdam Zuidoost. En met het volk, niet haar volk, maar het volk, de gemeenschap hier. En het was de bedoeling dat we er 471-4291. Ja, 020 ervoor inderdaad. Nogmaals, 471-4291, 020 ervoor. Ja, en deze mevrouw heeft ambities. En grootste ambities heeft ze om het volk hier ten dienste te zijn. Ze heeft vragen gesteld aan de raad. En nou ja, goed, die antwoorden hebben een tijdje op zich laten wachten. Maar ik heb begrepen dat dat de werkwijze is. Uiteindelijk zijn de antwoorden gekomen. En met haar wilde ik afgelopen week praten over de vragen en de antwoorden. Ze timmert hard aan de weg. Ze werkt echt keihard. Het is er niet van gekomen. En het is niet de eerste keer dat een afspraak tussen deze mevrouw en ik in het 100 loopt. Maar ik geef niet op. Die gesprekken zullen er komen. Ik wacht op het rood licht hier. Dat betekent dus dat de ambassadeur met ons belt. 020-471-4291. Dat is het telefoonnummer. Dan als u het belt, dan komt u rechtstreeks hier binnen 19 minuten over 6. Is het. Er is iets niet in orde. Laten we kijken. Als de ambassadeur me nu wel beter hoort.
1: Hallo?
0: Ja, hoort u mij?
1: Hoor je heel ver, weet u dat?
0: U hoort mij heel ver.
1: Zeg een beer, he. Morgen boont een patra nummer.
0: True. Maar dan, Inobella, ja, Inobella huisnummer.
1: Maar dat is Surinaams, dus dan ga je me op app moeten bellen.
0: Oh, maar ambassadeur, u bent in de uitzending, dus daarom. Maar ik heb u net een nummer gestuurd, 471-4291. Dat is een gewoon.
1: Ja, daarop heb ik gebeld, maar het verbreekt.
0: 020 ervoor?
1: Oké, laat me het weer proberen.
0: Ja, 471-4291-020 ervoor natuurlijk, ja. Ja, probeert u het nog eens, ja. Nou, de ambassadeur gaat het nog een keer proberen en hopelijk gaat het nu wel goed. 471-4291, ik krijg er een punthoofd van, zo'n beetje. Ja, nu merk ik dat de telefoon hier bij ons overgaat. Maarten Radio in Van Harte, goedendag, je bent in de uitzending.
2: Ja, goedendag, heer Rapengel.
0: Ah, dat is de heer Ricardo Panka, onze ambassadeur in Nederland, in Den Haag. Ambassadeur, een van harte goedendag en welkom bij ons in deze uitzending. Het ging een beetje lastig, maar uiteindelijk, hè, de volhouder die wint, hè?
2: Dat is zo.
0: Ja. Hoe gaat het met u?
2: Laat me alvast weer dan even groeten. Goedemiddag.
0: Dank u.
2: En ook de luisteraars van uw programma.
0: Dank u.
2: Met mij gaat het rustig druk. Mm-hmm. Zo zeg ik het altijd. Je probeert in de drukte toch de rust te bewaren. Want het werk is veel. En je doet het natuurlijk samen met anderen op de ambassade.
0: Mm-hmm.
2: Maar de druk is altijd op de leiding. Dus
0: ja.
2: We doen ons best.
0: Ja, ik heb u leren kennen als een man die druk niet schuwt. Die heeft goede leiding, goed materiaal. Dus ik denk dat u zich als een vis in het water voelt onder druk. Hè?
2: Helemaal, ja. Ik kan tot bepaalde dieptes gaan in het water.
0: Oké. Zeg, ambassadeur.
2: En als ik niet meer kan ademen, dan kom ik even luchthappen.
0: Happen, hè? dat duikt u weer.
2: Dat duik ik weer.
0: Oh, mooi. Dat is geweldig. Zeg, ambassadeur, bij de vooraankondiging hebben we aangegeven dat u in ieder geval na 50 jaar, 50 zoveel jaar onafhankelijkheid en dergelijke dingen, een jonge nieuwe ambassadeur bij een nieuwe politieke koers van Suriname. Ik weet niet als die koers zo nieuw is, maar dat gaan we straks van u horen. Maar een nieuwe politieke samenstelling in Suriname van een regering hetende Simons Rusland. En u heeft gelijk een stempel gedrukt op iets nieuws. U heeft ontvangen een delegatie van Nederlandse politici afkomstig uit, zeg maar, getrokken uit de Surinaamse klei. En het is voor het eerst in de geschiedenis dat zich zoiets heeft voorgedaan. Hoe hebt u dat voor elkaar gekregen?
2: Laat me er dit van zeggen. Ik heb reeds bij aanvang van mijn werkzaamheden in januari hebben wij een halfjaarlijkse programmaplan uitgezet.
0: Mm-hmm.
2: Waarbij in eerste instantie de hernieuwde relatie met Nederland, met de Nederlandse regering, voor ons de belangrijkste pijler is.
0: Mm-hmm.
2: Maar niet onbelangrijk is ook het contact met het maatschappelijk middenveld, met het bedrijfsleven, met organisaties, met jong professionals, studenten, noem maar op, ook onderdeel geweest van dat halfjaarlijks plan. En dat hebben we dus consequent uitgevoerd.
0: Yeah.
2: We hebben, om zo te zeggen, een aantal dialoogrondes gehad met een etterlijke maatschappelijke organisaties die we kennen als de diaspora-organisaties.
0: Mm-hmm.
2: En uit al die gesprekken zijn er meerdere ideeën naar voren gekomen.
0: Okay.
2: En voorstellen van ambassadeur. Het zou goed zijn als u met die en die zou praten.
0: Mm-hmm.
2: Noem maar op.
0: Mm-hmm.
2: En op een gegeven moment werd ook het plan geboren om een ontmoeting te realiseren met het Tweede Kamerlid, mevrouw Anouska Biekman.
0: Oké.
2: En zij is dus ook audiëntie geweest, op bezoek geweest.
0: Yeah.
2: Een kennismakingsbezoek, yeah. Een leeftijdsbezoek, zoals wij dat noemen.
0: Yeah.
2: Op de ambassade. Mm-hmm. Waar wij met haar van gedachten hebben gewisseld over haar positie in de Tweede Kamer, onder andere. Maar ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en haar wat zij in haar portefeuille heeft als lid van de Tweede Kamer.
0: Mm-hmm.
2: En dat heeft natuurlijk gemaakt dus dat we heel goed on speaking terms zijn gebleven, omdat wij ook nog zeker in de relatie en in de met Nederland ook op schema hebben geplaatst een bezoek aan de Tweede Kamer.
0: Oké.
2: En dat is ook geweest. We hebben ook een beleefdheidsbezoek gebracht aan de voorzitter van de Tweede Kamer. En daar is dus ook van gedachten gewisseld over de relatie, de hernieuwde relatie en ook het plan van de voorzitter van de Tweede Kamer om ook een werkbezoek te brengen aan Suriname.
0: Zo.
2: Dus voor hij vertrok naar Suriname, mm-hmm, hebben wij dus met elkaar aan tafel gezeten in de Tweede Kamer en hebben van gedachten gewisseld, ja, over de relatie Suriname-Nederland, vice versa.
0: Ja, staat u me toe even op te merken dat de voorzitter van de Tweede Kamer, zelf de president en vele anderen, notabelen vanuit regering Nederland, wel gek zouden zijn als ze deze aanbiedingen, deze uitnodigingen met beide handen zouden grijpen, vooral gezien oil en gas op dit moment. Maar goed, dat gezegd hebbende, dat neem ik voor mijn rekening, hoor. Ik denk dat een heleboel luisteraars het met me eens zullen zijn. Maar dat gezegd hebbende, we gaan terug naar het historische moment. Hè. U bent een van de jongere ambassadeurs aller tijden in Nederland, van Suriname in Nederland voorlopig nog. En het is u gelukt dus om dit te bereiken. Was het moeilijk of ging het makkelijk?
2: Nou, ik moet zeggen dat vanaf na de aanbieding van mijn geloofsbrieven aan de koning bij terugkeer, want de koning die ging toen voor staatsbezoek naar Suriname.
0: Klopt.
2: En ik was er ook bij.
0: Ja.
2: En daar zijn er wat afspraken gemaakt tussen de twee ministers van Buitenlandse Zaken.
0: Ja.
2: De president en de koning.
0: Ja.
2: En de leden van de delegatie van de koning.
0: Ja.
2: Tezamen met ministers en functionarissen in Suriname.
0: Ja.
2: En dat betekent dus dat ik dan ook met een koffer vol met opdrachten terug ben gekomen naar Nederland.
0: Zo.
2: Vandaar dus dat we een aantal dingen hebben gedaan. Je zou bijna willen zeggen in een rap tempo, omdat de wil is aanwezig.
0: Mm-hmm.
2: De relatie is in goede banen op dit moment.
0: Mm-hmm.
2: We zijn bezig, we zijn on speaking terms. En dat heeft dus in elk geval ook gemaakt dat we blijven werken aan de verbetering van de bilaterale relatie.
0: Mm-hmm.
2: Waarbij we dus met verschillende regeringsfunctionarissen aan tafel hebben gezeten. We hebben diverse ministers, de voorzitter van de Tweede Kamer heb ik daar net aangehaald. We hebben de evaluatie van Makandra 1 gehad en de voorbereiding van Makandra 2. En we hebben zeer zeker ook gewerkt aan vergroting van het netwerk met ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.
0: Ja, ik was natuurlijk ook in Suriname tijdens het bezoek van de koning, hè, om verslag te doen voor Kulturu TV in ieder geval. Gelukkig ben ik daar niet eruit gezet op basis van het niet goed gekleed zijn. Helaas, is dat wel gebeurd bij mijn eigen, bij de president van Suriname. Maar goed, we gaan daar geen oude dingen uit de sloot halen.
2: Kijk, soms moet je rekening houden met kledingsvoorschriften. Hier ook. Je gaat hier in de Tweede Kamer als journalist met een korte broek en een gimpje.
0: Nou, maar dat, meneer de ambassadeur, maar dat gaat niemand die goed in zijn hoofd is doen. Maar ik zie wel. We gaan het daar niet over hebben, maar toch merk ik even, omdat ik Nederlandse journalisten zie rondlopen in Suriname die belangrijke mensen gaan interviewen, maar ze zijn ook echt niet met jas en das altijd gekleed. Maar goed, dat terzijde. Er is heel veel om over te praten, ambassadeur. U werkt hard, getuige ook het ontvangen van deze mensen. Berichten komen binnen en mensen zeggen, ik zou me nu schamen om politici uit te nodigen in Suriname op de manier hoe het in Suriname gaat. Men heeft het open corruptie over Chinezen, zwaar bewapend in het binnenland, dat van Ronnie en Monorat uitkomt. De president zegt niks of stelt geen vragen. Zeer teleurstellend, deze coalitie. Wat ik weet, ambassadeur, is dat de president van Suriname, voordat ze president werd, gevraagd heeft tijdens de campagne aan de gemeenschap, geef jullie me 3 jaar om alles in de juiste geleiregels te krijgen. Aan de onderwijzers of de lesgevenden in Suriname heeft ze gezegd, ik wil dat jullie met een kant-en-klaar plan op me komen in oktober. Ik was in Suriname. Ik heb er verslag van gedaan. En we zijn nog nauwelijks een jaar verder en het volk schreeuwt al moord en brand. Doet me bijna denken aan een Bijbels verhaal dat toen Mozes de plakaten ging halen, de 10 geboden. Maar is het volk van ons ongeduldig? Is het volk van ons beschadigd? Hoe verklaart u dat ongeduld? Althans, die reactie, die houding, ambassadeur.
2: Laat me er dit van zeggen, meneer Pengel. Mijn werkterrein is in principe Nederland.
0: Oké.
2: Ik wil vermijden.
0: Ja. Oké, we gaan die vraag skippen.
2: In mijn oude functie.
0: Ja. We gaan die vraag. Ja.
2: Ik wil graag. Ik wil er wel dit van zeggen. Dat de, over 2 dagen. Is het 16 juli, denk ik, ja?
0: Ja.
2: En dan zit de regering Simons Rusland een jaar aan. En dan zal er een evaluatie gemaakt worden van wat zij allemaal heeft kunnen bereiken onder de omstandigheden die zij heeft overgenomen.
0: Oké.
2: Okay. En ik wil toch wel dit zeggen van, laat het volk even geduld hebben.
0: Okay.
2: Deze president meent het met het land en doet er alles aan om de situatie, de economische situatie te veranderen. Daar wil ik mee volstaan.
0: Oké. Okay. Gehoorzaam als we hier bij Maat Radio zijn, neem ik genoegen met dit punt, deze halte. Dan komen we terug naar Nederland, zoals u hebt aangegeven. 2 organisaties in Nederland die streven eigenlijk naar het beste voor Suriname vanuit Nederland. Namelijk DIN en de organisatie waar meneer Brewster voorzitter... Diaspora Instituut Nederland. En meneer Brewster is... voorzitter van die andere organisatie. Die ene organisatie die is naar Nederland gekomen en heeft goederen meegekregen naar Suriname. En op de radio heeft meneer Brewster in het verleden aangegeven degene te zijn die deze goederen heeft in elk geval mogelijk gemaakt om naar Suriname te sturen. Kunt u ons duidelijkheid geven in hoeveel organisaties bij u bekend zijn die werken namens Suriname voor Suriname hier in Nederland?
2: Nou, dan moet ik u terugvoeren naar de dialoogrondes die we met, om goed te zijn, 24 organisaties hebben gehad.
0: Wauw.
2: En dat hebben we in 3 maanden tijd, 3,5 maand kunnen doen. We hebben, ik weet niet als u dat weet, dat wij ook met de diaspora media een dialoogronde hebben gehad.
0: Ja, ja, ja.
2: Een aantal radiostations van klopt, Nederland, van klopt. Vanuit de diaspora,
0: ja.
2: Die zijn ook uitgenodigd geworden. En ik kan u zeggen dat bijna alle organisaties met wie we hebben gesproken er een binding is met Suriname. Mm-hmm. Zij het in de vorm van goederen, meubilair, medicijnen, voedselpakketten, mm-hmm. noem maar op.
0: Yeah.
2: Ik ben onder de indruk van de wijze waarop Surinamers hier in Nederland een hart voor Suriname hebben. Laten we dat duidelijk stellen. En er zijn diverse organisaties die zich inspannen om Suriname te helpen met wat nodig is. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Daartegenover zeg ik van wat ik heb ontdekt is dat veel van de organisaties bijna hetzelfde doen. Toch?
0: Oké.
2: En niet soms. Ik heb toen gezegd van als we de krachten bundelen, dan kunnen we een heel duurzaam project van de grond krijgen.
0: Ja.
2: Waarbij dus georganiseerd middels het bundelen van de krachten, wij de Surinaamse gemeenschap kunnen voorzien van de broodnodige goederen en materiaal.
0: Ja.
2: Maar we zijn nog niet zo ver. Elke mm-hmm. organisatie heeft zijn of haar eigen identiteit
0: mm-hmm.
2: en zet zich in, spant zich in om te helpen waar mogelijk. En dat heb ik zeer op prijs gesteld. Ik heb de mensen ook bedankt voor hun inzet.
0: Inzet,
2: Van wat ze allemaal doen. Hè. En toen ik in Suriname was, had ik geen notie van hoeveel organisaties en personen, ja, individueel, mm-hmm, ook hun bijdrage leveren. Okay. En dat stemt goed, dat stemt goed. De mensen hebben hier, we kunnen weer kosten, we kissen, kissen en oesrevi. Maar dit is er een man, ja, zo, de man.
0: De man toch?
2: Ja, ja, ze doen wat. Ze doen zeker wat. En het kan zeker ook gewaardeerd worden wat ze allemaal doen. Hoor. Ik heb een heel overzicht van bijna alle steden, niet bijna alle steden, maar de meeste, zeker de grote steden. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, waar er enorm veel organisaties bewegen richting Suriname. En niet alleen voor hulpgoederen, maar ook ondernemers die naar Suriname gaan en een onderneming in Suriname opzetten. En ik praat over de diaspora in dit geval. Maar wij hebben gekozen om de Surinamers hier te betitelen als PSA, personen van Surinaamse afkomst. Dat is dus consequent. Je zult mij voor het gemak diaspora horen zeggen, maar lees daarbij ook PSA.
0: Dank u wel.
2: Omdat het direct ook de binding en de verbinding tot stand laat komen.
0: Oké, dat is duidelijk. Dat is duidelijk, ambassadeur. Korte vragen. Hoe goed staat u in die verbinding met het NINSEE?
2: Ik heb in de dialoogronde ook NINSEE uitgenodigd. LPS van mevrouw Piekman. Wie nog meer? DIN is uitgenodigd. KOS was uitgenodigd. Alle grote... ik heb laatst mevrouw Elburg van Comité Herdenking Slavernij Verleden, moet het zijn, hè? Ook op bezoek gehad.
0: Dus,
2: wij houden het contact en de verbinding met de grote organisaties, maar ook met de minder grote organisaties, toch wel consequent in contact, in stand.
0: Ja.
2: Omdat dat voor ons ook van belang is binnen het beleid dat de regering uitstippelt met betrekking tot de personen van Surinaamse afkomst en de organisaties die hen hier vertegenwoordigen. U mag van mij geloven dat Nancy, organisatie van mevrouw Elburg, van mevrouw Biekman, van meneer Greb, van meneer Lewin, van Kojo, ik kan niet allemaal hier voor u noemen. Din, noem maar op.
0: Okay.
2: Met Din heb ik, Din heeft mij zelfs ook gevraagd om een lezing te houden voor diaspora ondernemers.
0: Ja.
2: Dus we zijn on speaking terms als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, klinkt goed. Ambassadeur, klinkt goed. U werkt hard, dus geen onvertogen woord daartoe. Want als u dat niet deed, dan zou u ook de wind van voren krijgen. Vooral van de luisteraars van Maat Radio. Het telefoonnummer is 471-2291. Met uw goedvinden willen we een paar mensen de gelegenheid geven om eventueel vragen te stellen. En vragen die met het onderwerp te maken hebben. Als u dat niet erg vindt, dan wil ik die lijnen nu voor die mensen openmaken.
2: Het is uw programma.
0: Dank u wel. Dank u wel.
2: U bepaalt de lijn.
0: Ja.
2: Alleen wil ik wel met u
0: afspreken.
2: Praten over dat van het bezoek van de gemeenteraadsleden en de Tweede Kamerleden aan de ambassade.
0: Ja, zeker. Dat is het de reden van ons verzoek. En we zullen dus niet langer daarvan afblijven. We gaan terug naar de reden van het bezoek. Wat bent u rijker geworden van dit bezoek, ambassadeur?
2: Het was een unicum. Het was een unicum. We hebben dat samen gedaan met Stichting Kleur de Kamer van de heer Ian van de Kooijen.
0: Ian van de Kooijen, ja. Ja,
2: ja. En hij heeft dus hard gewerkt dat wij een delegatie van gemeenteraadsleden, ambtenaren op de gemeente, in de gemeentes. Twee Kamerleden waren er.
0: Ja.
2: En andere deskundigen die er ook bij waren. En ik moet zeggen dat we een heel, heel luchtig en prachtige meeting met elkaar hebben gehad. We hebben gesproken over de verbinding ook. Want we praten op het niveau van gemeenteraadsleden, volksvertegenwoordigers op gemeenteraadsniveau. En als wij dat zouden moeten vergelijken met Suriname, dan is dat bij ons op districtsraadsniveau. Hè?
0: Ja.
2: En op basis van die gesprekken die we hebben gehad, hebben we dus ook gesproken over kennisuitwisseling.
0: Mm-hmm.
2: Omdat als je kijkt op het, ik zou zeggen het niveau waarop gemeenteraadsleden hier functioneren, dan is het toch wel van belang dat, dat er uitwisseling komt met leden van de districtsraden en de resortraden in Suriname, ministeries die belast zijn met de districten.
0: Mm-hmm.
2: Sorry.
0: Gaat u dan?
2: In Suriname. Ja. En dat we dus zullen werken er naartoe.
0: Ja.
2: Het is een eerste meeting geweest. Het is unicum. Het is voor het eerst ook gebeurd dat zo'n grote delegatie van diaspora, laat maar zeggen PSA-politici, ja, een bezoek hebben gebracht aan de ambassade.
0: Ja.
2: En we kijken heel trots terug op deze meeting.
0: Ja.
2: En we bedanken natuurlijk de mensen die hieraan hebben meegewerkt. Het heeft een aantal maanden geduurd om het te organiseren. 2 maanden, laat maar zeggen.
0: No.
2: Omdat je dus rekening moet houden met de werkdruk ook van de raadsleden. Pas verkiezing geweest.
0: Ja.
2: Pas gekozen. Ze zijn nog bezig te settelen. Dus we moesten toch wel even in de wachtkamer. Maar desalniettemin is de eerste meeting toch geweest. En we hebben allemaal zijn we het met elkaar over eens dat er een vervolg moet komen.
0: Ja.
2: Misschien veel groter.
0: Ja.
2: Velen hebben natuurlijk niet kunnen komen vanwege werkzaamheden.
0: Mm-hmm.
2: Maar we werken er naartoe samen met de heer Van der Kooijen en zijn team om dit te continueren.
0: Mooi. Dat is ook gevraagd, hè, continuïteit, en dat het structureel moet gaan gebeuren.
2: Ja,
0: het was een
2: ja.
0: 21 man sterke groep, dat is heel groot. En u zegt dat het nog groter kan gaan worden. Laat mij even vragen, want ik weet hier, de gemeente is hier verantwoordelijk voor schuldig aan de provincie en de provincie dan weer aan het Rijk. Dat zeg ik even gechasseerd op deze manier. Het gaat toch ietsjes anders, maar ongeveer, dat is de route ongeveer.
2: Ja,
0: en dan krijgt de gemeente... De gemeente krijgt geld waarmee ze dus het werk moeten doen gedurende een bepaalde regeerperiode. En daar moeten ze het werk doen. En met dat geld moeten ze alle vertegenwoordigende ministeries moeten ze bedienen. In Suriname weet ik, ik kom van Para, onverwacht, en ik weet dat ooit een commissaris, ik weet niet als het Jurel is of daarvoor, had gezegd... De districten moeten zelf hun broek ophouden. Want de middelen waren opgedroogd om de districten eigenlijk te helpen. Het is niet met elkaar te vergelijken. Hè? Hoe werkt het in Suriname? Moeten de districten nog steeds... Oh nee, u bent voor Nederland. Hè? U bent niet voor de... Maar u bent wel op de hoogte hoe dat werkt. Hè? Kan je een vergelijking maken? In die zin?
2: Ja, u verleidt mij natuurlijk. Maar omdat de meeting, het onderhoud dat we hebben gehad op dat niveau is geweest. En ik dus ook heb vernomen, net zoals u dat even ook aangaf, hoe het hier werkt, hoe het hier toe gaat.
0: Yeah, yeah.
2: De gemeentes, de provincies. Er waren ook 2 provinciale besturen. Bestuursleden.
0: Ja, klopt.
2: En ze hebben dus ook vragen gesteld.
0: Ja.
2: Als wij ook provincies in Suriname hebben.
0: Ja.
2: Ik heb toen aan de antwoord van nee. Suriname kent districten. En, en op basis van de districten heb je dan het bestuur onder leiding van de districtscommissaris,
0: ja,
2: de districtsraad en het districtsbestuur.
0: Ja.
2: En dan heb je dus die resortraden.
0: Ja, de RS.
2: Nou, in Suriname, maar in Suriname moeten ze het nog doen van de hier zouden we zeggen rijksbegroting.
0: Juist.
2: Maar in Suriname zouden we zeggen overheidsbegroting.
0: Oké.
2: Okay. Ja?
0: Okay.
2: Terwijl de districten ook het zelfstandig zijn, bestuurlijk.
0: Ja.
2: Financiële decentralisatie. De districten zijn gedecentraliseerd.
0: Ja, bij wat de inhoudt, most, ja. Mm-hmm.
2: Wat inhoudt dat ze dus ook zelf met middelen die ze verdienen of die ze kunnen verdienen in het district, een aantal op hun begroting een aantal dingen zouden kunnen doen. Maar tegelijkertijd is het zo dus dat hier weinig is en dat er dus nog steeds de afhankelijkheid is van de overheidsbegroting.
0: Mm.
2: Een van de provinciale bestuursleden wist ons te vertellen dat hij een begroting heeft van 3,5 miljard. Euro, ik schrok. Ik dacht, wat? Ik schrok. Ik dacht van, wat? 3,5 miljard ja. Op de begroting van de provincie.
0: Ja.
2: Nou,
0: hele ontwikkelingshulp van Suriname.
2: Nou, ja, ja.
0: Ja.
2: Nou, ik dacht bij mezelf van, ja. Als we dat hebben voor een district in Suriname, dan verhuist heel Nederland naar Suriname.
0: Ja, ja, ja, wordt het werkelijk Dubai.
2: Ja. Ja, toch?
0: Ja.
2: Maar dat geeft aan het verschil in bestuur, het verschil in financiën en mogelijkheden die hier aanwezig zijn. En dat heeft mij ook getriggerd om aan te geven van het gaat niet om geld, maar het gaat om kennis.
0: Ja.
2: De kennis die ja. hier is, want ja. dat is ook wat wij zoveel mogelijk proberen te doen, om een kennisuitwisseling te doen. En ik heb toen gezegd van luister, met de kennis die jullie hier hebben, laten we verder praten en kijken hoe wij daar iets mee kunnen doen. En conceptueel is aan de orde gekomen dat misschien in tijd een aantal gemeentes een delegatie kunnen samenstellen om een bezoek te brengen aan Suriname. Want meestal is het op het niveau van de Tweede Kamer,
0: ja.
2: weet u,
0: ja, ja.
2: En de regering.
0: Ja.
2: Maar we willen ook dat gemeenteraadsleden van Surinaamse afkomst ook naar Suriname gaan, de Surinaamse situatie observeren mm-hmm. en observeren. En dat we van elkaar kunnen leren.
0: Mooi.
2: Dat is in feite de essentie van het bezoek ook geweest.
0: Oké. Ik weet dat het niet uniek zal zijn wat dat betreft, omdat de Fransen in het district Para, onder leiding van commissaris Kensenhuis, zo een bezoek al hebben afgelegd, hè? Zo zo'n bezoek om te verkennen, om te kijken hoe en waar samenwerkingen tot stand gebracht kunnen worden tussen Suriname en Frankrijk. Ik was toevallig in Suriname en dat was een succes. Want men is overal in Para gegaan om te kijken hoe ze dat kunnen doen. Dat zou hartstikke mooi zijn, ambassadeur, als dat u ook zou lukken met gemeenteraadsleden hier. En het liefst zou ik hebben als PVV en LPF ook mee zouden gaan.
2: Nou, we hadden verschillende politieke partijen in de zaal.
0: Ja. Yeah.
2: En je ziet natuurlijk dus dat, ik heb ook begrepen dat er coalities worden gesmeed in de kamers, de gemeenteraden,
0: mm-hmm.
2: om samen op te trekken in het belang van de gemeente om zaken gedaan te krijgen.
0: Ja.
2: Toch? Wanneer er besluiten genomen moeten worden. Maar ik moet ook zeggen, meneer Pengel,
0: ja, meneer Pengel.
2: Dat wij ook een hoogbezoek hadden. In de persoon van mevrouw Nunnely.
0: Die, oh ja, correct. Ja.
2: Die onlangs gekozen is geworden tot wethouder.
0: Correct.
2: Omdat in de voorbereidingen er ook een onderhoud is geweest met haar. Ze was ook aanwezig en we hebben er in de bloemetjes gezet ook. Hè?
0: Leuk,
2: we zijn trots, we zijn trots.
0: Leuk.
2: Dat we haar op die positie kunnen zien. En we zullen natuurlijk kijken naar de verrichtingen.
0: Ja. En een van de luisteraars fluistert me in. Het is een verkenningsbezoek. Dank u wel voor uw...
2: Ja, dat is het geweest.
0: Ja, verkenningsbezoek. Ja. En deze mevrouw heeft me met haar hulp toch wel eventjes... Oh ja, nou weet ik het weer. Want de tijd vliegt voorbij, ambassadeur. Ik wil van u weten, iedere ambassadeur van Nederland die... of burgemeester of ambassadeur van Nederland die naar het buitenland gaat, daar weet de gemeenschap uit Nederland die daar aanwezig is, en de notabelen, de collegie en dergelijke, dat er bezoek komt, hè, als er een ambassade ergens is. Ik zie verschillende belangrijke mensen uit Suriname, misschien privé hoor, ik weet het niet, maar rondlopen in Nederland, ook bij het Kwaku Festival, zoals... ik vraag me af, als de ambassade op de hoogte is van de aanwezigheid van deze notabelen uit Suriname, commissarissen, andere soorten hoogwaardigheid bekleders uit Suriname, bent u ervan op de hoogte?
2: Hè? Ze maken contact. Okay. De ambassadeur komen groeten.
0: Natuurlijk.
2: Ja,
0: ik stel die vraag omdat ik...
2: Er zijn heel veel bij ons al geweest, mensen, ministers, DNA-leden. Ik ben de tel kwijt van de bezoeken die worden afgelegd aan de ambassade om met elkaar van gedachten te wisselen. In de zin van, als het om de Suriname gaat die op vakantie zijn of op doorreis, dat we hun uitnodigen ook om met elkaar van gedachten te wisselen natuurlijk. En ook aan te geven waarmee de ambassade zich bezighoudt.
0: Oké. Ik stel die vraag niet voor niets. Ik stel die vraag omdat ik wil afrekenen met de indruk, de uitspraken alsof dingen zo blauw-blauw, een beetje bakba-winkeriachtig.
2: Nee. De ambassadeur, de Panka, die heeft een andere werkwijze.
0: Dat merken we.
2: Ik schuif altijd naar voren dat de ambassade van Suriname in Nederland niet voor de noppers hier is.
0: Mooi zo.
2: Het kost geld om de diplomaten en de medewerkers te betalen en het gebouw te onderhouden en het beleid uit te voeren wat wij moeten. En dat betekent dus dat alvorens, kijk er ook van hieruit, alvorens men naar Suriname gaat om te ondernemen of voornemens is te verkennen, dat wij hen ook uitnodigen. En dan bespreken wij een aantal zaken met hun. Wij kunnen hun ook formeel, officieel ook linken via het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat gebeurt ook. Ik moet zeggen dat we onze handen vol hebben en dat is een hele positieve ontwikkeling. Dat we niet leeg zitten. Er is elke dag een bezoek, een meeting, of binnen of buiten.
0: Mooi.
2: You name it. We zijn heel druk bezig met organisaties, maar ook met issues.
0: Alright.
2: Ook met issues. Suriname rakende.
0: Yeah.
2: Als we praten over de agrarische sector, dan ben ik al geweest naar de Universiteit van Wageningen.
0: Mooi.
2: Die banden heeft met de universiteit, de Anton de Kom Universiteit. En daar praten we ook over de issues die betrekking hebben op de export van groenten en fruit vanuit Suriname, die geweerd worden vanwege...
0: De fruitvlieg.
2: Niet alleen de fruitvlieg, maar ook vanwege residuen boven de norm. Toch?
0: Ja, gifstoffen en dergelijke.
2: Ja, dat is op Nasenang, dat is Poita Grong, weet je, maar dat is Koina in a Grondu of whatever.
0: Ja.
2: Maar dat betekent dus dat we dan als ambassade verantwoordelijk zijn om te kijken naar wegen om vanuit de deskundigheid die hier is op dat gebied, dat wij dus de kennis die er is over laten komen ten behoeve van de boeren. Want anders, je hebt de president daarover horen praten van er zal een zodanig beleid gevoerd worden dat het gebruik van pesticides wordt geminimaliseerd.
0: Ja, noodzakelijk.
2: Omdat het gaat niet alleen om export, want de Nederlandse regering die heeft haar instituten die alles wat binnenkomt controleert en naar het lab stuurt, zodat ze weten van er komt geen vergif binnen voor hun bevolking. Ja. En dat recht hebben ze. Elke regering moet zijn om haar volk beschermen. Ja,

0: bij de, voor bij de autoriteiten hier.
1: Nee.
0: Om op de markt te komen, hoor. Ja. Dat gaat er niet voorbij. En nee. Dan krijg je dan het vraagstuk van dat we... Ja, niet kunnen exporteren.
1: Nee, dus dan kostenderving. Maar ambassadeur, kijk naar de klok. Ajuruk Blom Saunu, het is altijd zo fijn met u te praten. Ik hang aan uw lippen. Voor het eerst ben ik deze kamer ingestapt om met u dit gesprek te voeren. Ik hoop dat er meerdere gesprekken zullen volgen. Ik reken op een uitnodiging vanuit uw ambassade naar Maartradio om persoonlijk bij u langs te komen. Voor vandaag ga ik u bedanken en ik zeg, ik kijk uit naar die uitnodiging.
0: U wordt zeker uitgenodigd, dan kunnen we lekker zitten daar. Onder het genot van een... Uitgenodigd, dan kunnen we lekker zitten daar. Onder het genot van een glaasje, een kopje koffie.
1: Mooi zo.
0: Om dan meer te kunnen, meer informatie te kunnen verstrekken aan de samen.
2: 107.9 Maar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de Straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aerts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen, dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Zondag 4 oktober 2026 gaat het gebeuren.

0: Y le dicen:
1: Tushur, na wieji reisbureau Capricho Tours, is a padetok, hartje Amsterdam Albert Kuipstraat 43a. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar is gewoon 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grondtapa lontu, dat wantaki, de ma abiro komakana ANVR nanga IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op olanje free, gua Paramaribo, nakande, is a fasande. Trasef grondtapa lontu. Ook toe kan na kuwan konkru tei 020-6737-342 of kijk op www.caprichostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manteng, ja? Ajuru, tu de roko, dri de roko, fo de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag. Reisbureau Caprichostours, al meer dan 30 jaar uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricious Tours.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

13 minuten over de klok van 7. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. En natuurlijk wereldwijd radiomart.nl. Mijn naam is Henk en ik zal hier achter de knoppen zitten tot een uur of 8, denk ik. Of 9. Ik zal wat gevarieerde muziek ten gehoor brengen in uw huiskamer vandaag. En even een mededeling namens de heer Raap Engel, die wat een luisteraars onder de knoppen had. Die kon hij dus niet beantwoorden omdat hij druk was in gesprek met de ambassadeur van Suriname, de heer Panka. Zijn verontschuldigingen naar de luisteraars die lang hebben gewacht of die er niet door zijn gekomen. En ook zou hij een ander onderwerp bespreken met u, maar daar is hij dus niet aan toegekomen vanwege het gesprek natuurlijk met de ambassadeur van Suriname. Zijn verontschuldigingen. Maar volgende week dinsdag zit hij er weer, dus dan gaat hij het alsnog doen, zegt hij. Ik moet hem trouwens ook bedanken voor de 2 afgelopen uurtjes dat hij hier in de studio was en zijn programma heeft verzorgd. Nu is het de beurt aan mij. Ik hoop dat u net een smakelijk heeft gegeten. Of als u nu aan tafel gaat, zeg ik een smakelijk eten. En niet te vergeten, geniet u van het weer, want we weten niet hoe lang dit duurt natuurlijk, hè.

Ik zal van start gaan met een natuurlijk van een Surinaamse artiest die ons in, afgelopen week heeft verlaten, de heer Jeff Pagoni. Dus ik zal wat nummertjes van hem afdraaien ter eerbetoon aan hem.

Ek moet natuurlik aan ieder die op luister sit even de groete doen. Mensen hier in Nederland. Misschien zit u in de auto op het ogenblik. Of thuis. De groeten naar Almere. Natuurlijk Utrecht, Rotterdam en alle gemeentes hier in Amsterdam. In ieder geval waar u zich ook mag bevinden in Nederland. De hartelijke groeten. En natuurlijk ook de familie van mij in Suriname. Vrienden en kennissen natuurlijk ook hun niet te vergeten in Suriname, in Nederland, op Curaçao of in Amerika. En ik heb begrepen dat, dat we ook een hele trouwe luisteraar hebben die op het ogenblik in Ghana woonachtig is. Dus ook tegen hun zeg ik welkom. Mart Radio op de 107.9 FM en wereldwijd natuurlijk radiomart.nl. En we zijn ook te beluisteren via Caribbean FM Salto.

Mr. Jeff Pocconi. Die heeft een, zeg maar, verleden week is hij dus overleden. Doodsoorzaak, volgens het nieuws, is nog niet bekend. Maar in ieder geval, we hebben weer een heel grote artiest verloren, de heer Jeff Pocconi, op 62-jarige leeftijd. Dit is er nog eentje van hem. Beesten.

Hy het onder andere gesong voor The Dravers, Bosse Krioro, The Generals. En natuurlijk ook in de laatste jaren als solo-artiest.

Mr. Jeff Pagani met allemaal beesten, natuurlijk. Ik ga nog één nummertje van hem afdraaien. En, oh ja, als u onderweg bent naar huis of waar dan ook, rij voorzichtig natuurlijk, hè. Want de zon staat ook een beetje laag. Het is warm in de auto. Blijf geconcentreerd. Dus voorzichtig.

Make over git ala sansat sauba ya masai ko fesi adatu wa.

Mr. Jeff Corney. Met het nummer Tel uw zegeningen. U hoorde de stem van ook Lucien Blinker natuurlijk, de imitator uit Suriname, die het een en ander dwars door het lied zei. Voor zij die net zijn ingeschakeld, u bent natuurlijk afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. Mijn naam is Henk en ik zit er tot een uur of negen vanavond. Ik wacht ook nog even op een andere collega die mij komt assisteren. Of dat ik hem hier wat wegwijs maak achter de knoppen. Maar het is even afwachten. En tot die tijd zal ik gevarieerd muziek ten gehoor brengen. En natuurlijk, zij die net zijn afgestemd, zeg ik welkom. En natuurlijk ook de luisteraars die erbij zijn gekomen vanuit Alkmaar. Dit is de formatie Aisashi Poitede.

De formatie LaRouche. Wie zijn wij? Biggie Banda. Inmiddels 4 minuten voor de klok van 8. Zo meteen worden we natuurlijk onderbroken door het nieuws en de reclameblok. Maar daarna ben ik weer bij u terug, dus blijf u afgestemd.

Dat was dan de formatie LaRouche met een Wie zijn wij? Even kijken, ik heb nog een paar minuutjes over voordat ik onderbroken word. Dus dan, ik zal even heel snel even kijken, want daarop was ik even niet op voorbereid. Maar dat maakt niet uit. Het komt altijd weer op zijn pootjes terecht. Even kijken. Die is daar. Ja. En dan ga ik dat nummer instarten. Tot de klok van 7 natuurlijk. En dan worden we onderbroken. Tot zo, na het nieuws en de reclameblok.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was, vandaar dat de straf flink lager uitvalt. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. Weer online waarschuwt vakantiegangers. Het wordt er morgen warmer dan 35 graden en de buien ontstaan boven de Franse en Zwitserse Alpen. Die trekken als één groot onweersfront later in de middag en 's avonds over Noord-Italië en het gebied rond het Gardameer. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de Straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

0: kaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen. Nieuw Draver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampokokoro voor Edges Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moksa lazy, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hot summer boottocht. Orga, de Gentleman Party Service.
1: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
4: Het is inmiddels 5 minuten over de klok van 8. Daar ben ik weer. Zoals ik eerder had gezegd, dat ik wat gevarieerd muziek zal afdraaien. En ik heb wat Surinaamse nummers afgedraaid, het eerste uur. En in het tweede uur dan gaan we wat anders doen. Even kijken. Ja, ik heb hem klaarstaan. Dit is een speciaal verzoek dat een helemaal vanuit het noorden van Nederland komt. En ik weet niet precies als de persoon dat verwacht had, maar hier komt hij dan. U weet het, hè, Mart Radio. Multicultureel.

VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP Krapjes op 06840 47885 of 0652 696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station.

In de tweede uur beginnen we heel rustig aan, hè? Even tijd om af te koelen. De formatie Dire Straits. You and your friend.

do formacji Dire Straits. U merkt het wel, hè? Bij Marten zijn we van vele markten thuis, wat betreft muziek. Dus een, u mag trouwens ook een, even bellen naar de studio als u een plaatje wilt aanvragen. Het nummer, het welbekende nummer, is 020-471-4291. Als u misschien een verzoekje wil plaatsen, of een nummer ten gehoor wil, een nummertje wil horen, dan kunt u altijd even bellen naar de studio en dan ga ik hem opzoeken en dan draai ik hem voor u af.

Dat was dan de Kaoma met Lambada. Alweer van een hele tijd terug. Juan Luis Guerra.

Dit is dan een heel mooi nummer van Juan Luis Guerra met het nummer Kitty Poon. Inmiddels zie ik dat de klok 3 minuten voor de klok van 8:30 wijst. Dus ik zit er nog eventjes hier zo en nou, we gaan naar het volgende nummer dat ik bijna heb klaarstaan. Het duurt nog eventjes wat seconden, want u weet dat natuurlijk YouTube allemaal reclames doorheen gooit. En daar moest ik even wachten, maar hier komt hij dan.

0: formatie La Basse met Bottom Belly uit 2008.
1: One way.

trasdando informatie la medicina. En om 11 minuten over de klok van 8:30, dan gaan wij, als dit even wil opstarten, ja, met Bobbelist.

de formatie Kasaf. Mendy Awa. Ja, mijn Frans is niet zo goed hoor. Deze is er uit 1984.

Las Chicas del Con met Waka Waka. Inmiddels 4 minuten voor de klok van 9. Dat wil zeggen dat ik nog een paar minuutjes heb. En waarmee ik gestart ben, zal ik ook weer eindigen. Met natuurlijk wat nummers van Jeff Pokorny, die ons helaas is voorgegaan. Ik ben er nog eventjes hier in de studio aanwezig, want ik zie dat mijn collega nu ook al aanwezig is. Dus ik zal hier blijven en hem ondersteunen. Ik zeg van mijn zijde tot aanstaande vrijdag weer. Van 10 tot 12, natuurlijk het programma Time to Relax. En dan hoop ik dat u weer afgestemd bent op deze mooie familiezender Maarte Radio op de 107.9 FM. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai. Ik ben nog wel hier in de studio, maar u zult mij misschien eventjes horen. Maar mijn collega gaat het overnemen. Ik blijf eventjes hier om hem te ondersteunen. En ik zeg tot aanstaande vrijdag. Jeff Pokorny met Crisis.

0: En trouwens, de naam van mijn nieuwe collega is Benny. En die zal met een, ik weet niet wat voor muziek hij heeft geselecteerd. Maar die zal je dan bezighouden tot 1:12 vanavond. Dus maak uw borst maar nat.
1: Toertje, dat kost u 800.
0: Nieuwe bezems natuurlijk, hè. Dus dan gaat hij het uiterste best doen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. Tijdens de slotceremonie van het WK voetbal aanstaande zondag treden Robbie Williams, Laura Pausini en Nicole Scherzinger op, dat meldt de FIFA in een persbericht. Het volkslied zal gezongen worden door Jennifer Hudson en ook onder andere acteur Tom Cruise speelt een rol tijdens de ceremonie. Die begint om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd in het MetLife Stadion in New Jersey. Er is ook voor het eerst bij de WK-finale een halftime show. Daar treden onder andere Coldplay, Madonna en Shakira op. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes, daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was, vandaar dat de straf flink lager uitvalt. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op hart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Hallo, dames en heren. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedenavond. Dit is weer een andere aflevering van Mart op straat. Normen op het station Rijgersbosch. Vlak in de buurt van de Mediahub, Amsterdam Zuidoost. Mart op straat is een programma zonder vaste zendtijd. We kunnen elk moment binnenvallen met een tori, een eye-opener, iets, bekendmaking omtrent Mart, of gewoon iets dat gebeurd is. De verkiezingen zijn voorbij. De lokale verkiezingen, gefeliciteerd. Al de partijen die binnen zijn gekomen. Ik weet dat er hard is gewerkt. Bij sommige partijen, vooral bij één, heb ik regelmatig gezien op straat. Met hun trekkaart. Om te gaan flyeren. En het heeft geresulteerd in een bijzondere winst. Andere partijen ook in het land hebben ook hun aanhang aangewakkerd om voor ze te stemmen. En het resultaat is vreugdevol voor sommigen. En anderen zijn niet binnengekomen, net niet genoeg. Next time better luck. That's life. Ze gaan door.

Ik wens u ook natuurlijk en voor de volgende keer heel veel succes. Maar in ieder geval degene die nu hebben gewonnen, leuk. Een nieuwe uitdaging. U gaat uw best doen om vooral lokaal te kijken wat er afspeelt, zich afspeelt binnen de gemeenschap. En dat u daar gaat proberen dingen, onderwerpen bespreekbaar te maken. Zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Maar waar een wil is, moet er ook een weg zijn. Heeft eens een populaire Surinaamse politicus gezegd. Dat was de heer Jopie Adolf Bengel. Waar een wil is, moet er ook een weg zijn. En als het er niet is, dan kappen wij ons een weg. Leuk. Louis Barangassa, ook Mart, ziet en beweegt mee in de samenleving. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Ik zeg het nog eens een keer. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Dat is het, ja. Gelet op de geopolitieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Niet gek, omdat wij na 40 lange jaren eindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Mart niet alleen op stadsdeel Zuidoost financieel kan rekenen, heeft Mart meer dan ooit de intentie om in elk andere stadsdeel een studio te beheren en met de buurtbewoners te communiceren. U hoort mij goed. Herhaling is soms ook goed. Nu we na 40 lange jaren eindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Mart niet alleen op stadsdeel Zuidoost financieel kan rekenen, heeft Mart meer dan ooit de intentie om in elke andere stadsdeel een studio te beheren en met de buurtbewoners te communiceren. Ook Almere of Weesp zijn mogelijke opties om onze ondernemende vleugels uit te slaan. Waarom doen we dat? We kunnen niet alleen concentreren op Zuidoost. Onze luisteraars zijn overal verspreid, wereldwijd. Maar als we praten over Amsterdam alleen, zijn er ook andere stadsdelen die van belang voor ons kunnen zijn. Ook om de nodige potjes te openen. De subsidiepotjes. Waar nodig gebeuren ook andere situaties in andere stadsdelen waar wij daar een belangrijke rol kunnen spelen. Onze luisteraars zitten nogmaals niet alleen maar in Zuidoost. Ik ben de metro ingestapt, die gaat zo meteen vertrekken. Maar ik zoek een plek waar ik rustig kan zitten babbelen met u. We hebben geconstateerd dat we te lang, te veel in Zuidoost geconcentreerd zijn. Terwijl in Amsterdam-West, vooral Noord ook, aardig wat bewegingen zijn. Oost, vooral stadsdeel Oost nu, met de aanstaande komst van het Slavernijmuseum. Het monument staat er al. Java-eiland wordt straks een happening. Dus, Uchisus Revi, we denken, een organisatie die bestaat 40 jaar, moest braad en vree en mekip ching waar nodig. Ja, dat hebben we al gedaan. We hebben kleine radiostations geïnteresseerd om ook mee te doen. Ze doen hun best en helpen de boodschap te verspreiden. Maar Mart, lik bijuang, kokar en zo, we hebben braad en vree.
En met tra buurtbewoners, tra stadsdelen, Saptaku bestaat ook toe. En bemoei naar zijn Sadape. Daarom gaan we investeren in units, kleine studio's, kantoorruimtes in alle de stadsdelen. Zodat we kan komen in aanmerking ook toe die ding, subsidiepatus aan de inventra. Foto, stadsdeel, zo u wilt. Dat is hem. Dat is een boodschap die ik u moest doorgeven. Zodat u niet schrikt wanneer u hoort dat Mart ook in Amsterdam-West zit. In Amsterdam-Oost, Noord, Weesp, Almere. Kan, Zuid, dat probeer ik bij. Bimmeren, Zuidoost. Dat na een invalsbasis. Dat is maar voor de mazaal. Maar we vergeten de ons aan de ook toe in de tra stadsdelen. Zijn er pas aan de en onnodig medium, like Mart, een platform. We moeten ook anderen in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van onze mogelijkheden. Dus naar de Bosco-politie, dat zou je dat Mart. Het is een versie. Hoe zou omdat na grond tapu en draai zo. Sabaku me ken poku. Na grond tapu en draai zo. En lek organisatie. Ja, wie draai go toe. Luisteraars, u bent geïnformeerd. U gaat het merken. Wij roepen ook collega's, toekomstige collega's in stadsdelen. Om ook een bijdrage te leveren, want misschien is het gemakkelijker voor u om in Amsterdam-West Mart te joinen. In Oost, Zuidoost, Noord, Zuid, Alassee, Woodwing middels Chin Chin Kantoro, Chin Chin Studios. Vanaf in alle stadsdeel gewoon gebouw, maar wij huren op Chin Camera. Als u ook een woning hebt met ruimte. Je kan dat keer je Euromart. Je hebt Mart een occasie voor met een studio in die. Natuurlijk, beveiliging, alles aan moest boem. Dat we gewoon dat we zetten. Een studio dat we naar je vinden, een alibi. We met dat programma moeten vanuit je, zodat naar de techniek. Het is zo, maar het moet een ruimte zijn voor een normaal storus revi. Een storio, een storio. Dat we kan dat altijd. Want radio tegenwoordig. Ik kan me geen voor alle zeekom. Want je ruimte af van Odo Asari. Met mijn studio daarbij. Ik hoop dat ik u weer via onze kanaal Mart op straat ook heb geïnformeerd met deze Boskopu. Kijkt u niet vreemd op? Na zo alibi de Lexam Takikba, na zo Grontape Draai. Ik wil u bedanken voor die podcast die ik heb. En ik zal het nog meer doen. Anomie, wawande. Boeie lontomi. Anomie, wawande. Theatralis baka. We baro di Norman. In opdracht van Mart. Tamboe.

0: Stoppen linker Scheide.
1: Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Natuurlijk zal ik mijn best doen om u een gezellige avond te bezorgen. En ik verwelkom u allen. Met iedereen die wat te vieren heeft, het zijn bevallingen, verjaardag of een, iemand die geslaagd is, je rijbewijs hebt gehaald, noem maar op. Allen gefeliciteerd.

En ieder die een geliefde of een familielid, een kennis, die is komen te ontvallen. Ik wens ze allemaal sterkte en gecondoleerd.

En de zieken, natuurlijk wel bij natuurlijk alle zieken die er zijn, wat wij niet graag willen, maar ik wens de beterschap. En ik ben vanavond met u tot 12:00. Ik zal mijn best doen om u een gezellige avond te bezorgen.

U hebt mogen genieten van mijn collega Henk, waarvan ik het heb overgenomen. U zal wel een beetje moe zijn, want hij heeft wel een leuke salsa's en dergelijke voor u afgedraaid. Maar we gaan heel smooth beginnen, zodat u dan lekker kan inkomen.

Als u dit nummer hoort van James Brown, het instrumentale nummer Payback van James Brown, laten we zeggen dat u afgestemd bent op Radio Maart wereldwijd en www.radiomaart.nl. En mensen die nog naar voetballen zitten te kijken, doe het met een half oor en een half oog. Denk ook aan Radio Maart.

zoals u hoort, zou dit naar mijn begintje zijn en blijven. En wij gaan heel smooth beginnen met een nummer van Trudy Lynn. En dat is A Lover's Prayer.

Tak, tak, tak. Dit was dan een nummertje van een. Even kijken, het is al heel snel. Van Didi Sharp. Ja, ik ben even ter assistentie hier zo van mijn collega. Want hij moet toch eventjes aan het systeem hier wennen en de knoppen natuurlijk. Dus daar steek ik hem eventjes bij.

Dames en heren, blijft u lekker afgestemd tot na het nieuws en reclameblok. Het is nu 4 minuten voor 10. Dus wij gaan zo onderbroken worden door het nieuws.

U zult het thuis wel gemerkt hebben. Er is even een computer uitgevallen. Dus schakelen gelijk over naar de begintune. En wachtende op het nieuws en de reclameblok.

0: Ook uw op- en aanmerkingen zijn welkom in de studio. U kunt bellen met 020-6799-665. Mijn excuses, ik gaf u een verkeerd nummer. Het nummer is 471-4291.
1: De Radio Markt op 107.9 FM.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw pikitiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de Nieuwdravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Ooster.

0: Parkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson. Waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: welkom terug. U bent nog steeds afgestemd op Radio Markt. Geen die net zijn ingeschakeld. En, mijn naam is Benny. En ik hoop dat een...
1: Welkom.
0: Ik heet u van harte welkom en ik hoop dat u een leuke avond zal hebben. De commentaar, die zijn nog steeds welkom. Ik gaf het telefoonnummer net door en dat zal ik u nog een keer doorgeven. Het is 020 471 4291.

Mrs. Linda Jones. Ja, zoals u even heeft gemerkt, breek ik even in de uitzending van mijn collega Benny. Omdat er een speciaal verzoek van mevrouw Dorothy binnen is gekomen. En ja, ik denk van, dan ga ik even achter het paneel zitten om het nummer af te draaien. Dit nummer is er eentje van Erwin Bouterse. En het heel bekende nummer van Erwin Bouterse. En het is speciaal, heel speciaal, bestemd voor mijn andere collega, de heer Riedel. Want ja, ik heb wat klachten gekregen. Dus vanaf meneer Riedel, dat mevrouw Dorothy geen contact meer met hem opneemt tijdens zijn Soul Train. En ze belde net en ze heeft gezegd van, hey, luister eens, draai dat nummer van meneer Erwin Bouterse voor de heer Riedel.

Ze heeft trouwens twee nummers aangevraagd hoor. Deze is bestemd voor Redel en die andere die ik hierna ga afdraaien is voor haar bestemd. In ieder geval iedereen die Dorothy heet.

Dat was dan een heel mooi nummer van Erwin Bouters. Erwin Bouters, speciaal afgestemd, bestemd voor de heer Riedel. Ik hoop dat je er van hebt genoten, collega Riedel. En dit volgende nummer is eentje van Oscar Harris. My Little Dorothy. En dat heeft ze voor zichzelf aangevraagd. En een ieder die Dorothy heet.

U bent nog steeds afgestemd op Radio Maart op de 107.9 FM en in de ether www.radiomaart.nl.

Zo, luisteraars. Het volgende nummer die ik ga afspelen is een speciaal verzoek van mevrouw Jane uit Dubai. Maar dat zal ik misschien... 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat... Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade

0: stand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
2: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Syntix, Zijwan Syntix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Syntix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja, en dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: Ding Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
5: nalatenschap,
4: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Mart. Een lange dag. 40
2: jaar.
1: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Luisteraars, welkom terug. Ik heb me daarnet versproken dat mevrouw Jane een speciaal verzoek had. Maar ik zei dat ze in Dubai was, maar nee, ze zit in Egypte. In Egypte. En ze had een nummer aangevraagd. En dat zal ik meteen voor haar afspelen. En dat is van Barry White met Practice What You Preach. Zo. Alsjeblieft mevrouw, geniet ze.
4: I'm here, baby. I'm ready, baby.

Er is Teddy Pendergrass met Love TKO. Ik ben nog steeds afgestemd op Radio Maart op de 107.9 FM en wereldwijd www.radiomaart.nl.

gezien de tijd, het is 4 minuten voor 12. Ik hoop dat u genoten hebt. En mocht het zijn dat er nog een verbetering aan kan brengen, dan hoor ik u graag. Het telefoonnummer is 020-471-4291. Ik sta altijd open voor verbeteringen. Mijn naam is Benny en ik hoop dat u genoten hebt. En bij deze begin ik alvast afscheid te nemen. Dat volgende week dinsdag ben ik weer aanwezig. En ik zou zeggen, slaap lekker. Ik hoop dat de muziek u dan in een bepaalde sfeer gebracht heeft. En dat u dan een heel lekkere en een heel sfeervolle droom zou mogen hebben. Ik zou zeggen bye bye, zwaai zwaai en slaap lekker. Tot volgende week dinsdag. Better.

0: Now listen.
1: Try. 107.9 Mark Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835 duidelijk... Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug.

0: Kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Vanuit onze eigen Alakloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zitten bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Tiki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
1: Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg.

0: kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
1: nalatenschap,
0: belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

I got a remix.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketiers en speelde hij in series als Flodder en door tientallen brandweerlieden en zes blushelikopters.

mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat want trouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
2: This is your captain speaking.

0: flyfm.com. Odi, odi!
1: 107.9 Mar Radio.
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam Kee en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond